0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gillis is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen en dat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel is een man gewond geraakt. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunami-gevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat gedeeld tweede in de stand, Genk staat gedeeld zevende en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
3: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog vandaag bij 21 graden. Morgen veel zon, 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Dag Robert, storen we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is er ook bij.
7: Hallo.
6: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
7: Allee maar, dat past toch nog?
6: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

dat ik wat verslijten ben. Maar nog een oude vlodder er zijn. Dan denk ik 9 keer op 10. Ik naar een koppeltje stond te zingen. Maar ga ze sukkeler, lotte de wat. Van vlodderen kende, juist geen vloot. Dan zou ik willen dat ik van die van A in mijn polletjes kreeg. Ja, ja.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
7: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden. En dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren. En dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
6: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7-9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
8: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
6: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag, afwisselend zon en stapelwolken, en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Back to school. Terug naar het werk, Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
18: Goedemorgen allemaal. De spanning stijgt hier, want we zijn bijna toe aan de laatste 100 van onze top 1000. En straks rond een uur of 6 weten we wie de nummer 1 is hier in onze top 1000. Maria Elvis zit aan de telefoon. Die zit op jouw telefoontje te wachten. Laat eens weten wat je van onze top 1000 vindt. Geef eens een reactie. En we hebben natuurlijk ook nog een aantal dingen die we moeten meegeven. Bijvoorbeeld wie er ook verdwenen is uit onze top 1000.
19: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
20: I'm

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Gisteravond waren Sarah en Karin gestrand op 127 met Engelbert Humperdinck en Quando. Dus zijn wij toe aan nummer 126. Goedemorgen allemaal, welkom bij de top 1000.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Hij zakt van 106 naar 126. Deze Johnny Cash met zijn Ring of Fire. Straks zijn we toe aan de laatste 100 luisteraars. De spanning die stijgt hier, we voelen het aan alles. Het kriebelt, het jeukt. Ja, ja. Dit is nummer 125. Hij zakt ook van 90. Een nummer uit 1969 van Lee Marvin en zijn Wandering Star.

Het zal wel van de whisky zijn dat hij zo'n heel zware stem heeft. Hij is Lee Marvin. Met zijn Wandering Star zakt hij van 90 naar 125. Dit is nummer 124. Uit onze porseleinenkast van Radio Minerva. Hij is Niels Sedaka uit 1959. En je kent het allemaal en je kunt het meezingen vanavond nog onder de douche. Oh Carol, I'm so in love with you.

0: hoe dichter wij bij de nummer 1 komen, hoe groter dat de hits voor de luisteraar. Je weet ook dat je vanmiddag onze laatste finish kunt meemaken naar de nummer 1 toe, hier in onze feesttent van de Radio Minerva. Kom eens af, vanaf 12 uur beginnen we aan, tot een uur of 6 in de feesttent. En de inkom is gratis. We hebben van alles om u te verwennen met cupcakes, met het Rad van Fortuin, met wat weet ik allemaal dat een Wilfried uit zijn hoed heeft getoverd vandaag. Maar het is in ieder geval de moeite om mee te komen zien en te luisteren hoe dat wij radio maken en dat we de nummer 1 voor u gaan presenteren. Even onder onze boekhouding kijken. Niels de Dagen met de oude Carol was 124. Dit is nummer 123.
1: Heel de dag jouw favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

When a Man Loves a Woman. Toen is al een misere begonnen, hè? Ja, door de Percy Sledge. Hij komt van 390 en hij strandt op 123. Een nummer uit 1966. Terug naar 1944 met deze Glenn Miller en zijn In The Mood op 122. Goedemorgen allemaal.

nog het knetteren van de plaats van Glenn Miller. Deze In de Mood van 198 naar 122. Een opname uit 1944. Ben je al wakker? Ja, ben je al wakker? Anders moeten we dit nog maar even doen. The Sound of Silence.

Soms gaat dat goed hoor, hè? Het geluid van de stilte. Simon & Garfunkel op 134 vorig jaar en nu op 121, een nummerke uit 1964. Dit is de blonde Agneta die het voor u gaat vertellen op 120. Ze zakt wel van 70. Hij zei, thank you for the music. Zeg het maar, meisje. Hi.

Bjorn, Vinnie, Agneta en Anna Frits. Zo heten ze eigenlijk allemaal. Die geweldige superformatie uit Zweden. ABBA. En ze stranden op 120. Ze komen van 70, een nummer uit 1983 met Thank You for the Music.

Je bent niet alleen, want wij zijn er voor jou. Radio Minerva, 24 uur op 24. En vanmiddag, je weet het, kun je mij ons handje komen vasthouden in onze feesttent. Dan doen we het samen. Samen gaan we naar de nummer 1. Met ons Maria Elvis er bijvoorbeeld bij. We gaan zorgen dat er een telefoon staat in de feesttent. Dan als er gebeld wordt, dan kan ze die daar ook nog op pakken. Ja, inderdaad. Je hoort de Doobies Nicht Alleen van Roy Black van 236 naar 119. En dit is misschien wel de plaats van onze luisteraars waarop ze ooit zijn getrouwd, deze Solomon King en She Wears My Ring, op 118 van 129.

Hij heeft zijn naam te danken aan een Bijbelse koning, koning Salomon. Deze Salomon King. Een Amerikaanse zangerluisteraar, heel populair in de jaren 60 en 70 natuurlijk. En She Wears My Ring van 129 naar 118. En dit is nummer 117. Ons Rita.

alles moet eens de eerste keer zijn. Hè? Je hoorde op nummer 117 Rita De Neve met de allereerste keer. Ze overleed op 21 januari 2018 op een leeftijd van 73 jaar. Dus zo oud is ze ook weer niet geworden. Hè? En nu de noodkreet van deze madame Michel Thor op 116. En nou, mes mémoires, dans ce soir, s'il vous plaît. Bonjour à tous.

Je voelt het aan alles, hè, luisteraar, dat we, hoe meer we naar de nummer 1 gaan, hoe groter dat de hits worden. En même moi dans ce soir, Michel Thor op 116. En dit is nummer 115. We noemen hem in onze wandelgangen van Radio Minerva wel eens Jules Crème Galas. Dit is Julio Iglesias natuurlijk.

Het lied is eigenlijk een ode aan zijn vader, aan de vader van Julio Iglesias, die afkomstig was uit de Galicische stad Ourense. Het is de liefde voor de grond. De tekst drukt een enorme liefde uit voor de landstreek vandaar. Un canto a Galicia. Julio Iglesias op 115 en hij kwam van 146. En dan nu de man die eigenlijk bij mij ook een beetje in de bovenste schuif ligt. Moet dat eerlijk toegeven hoor. Deze Engelbert Humperdinck met zijn Mijn Verdadelaaf.

Eigenlijk heet hem Arnold George Dorsey, deze popzanger uit Engeland. Deze Britse popzanger Engelbert Humper, denk je natuurlijk. En aan mij inderdaad, love. Hij zakt, nee, hij stijgt van 399 naar 114. Zie dat ik mijn boekhouding goed bijhou, hè. Dit wordt onze laatste in deel 1 van deze top 1000 van vandaag. Van 23 augustus 2026. You never find another love like mine. Op 113 gezakt van 98.

You're gonna miss my love because you'll never find another love like mine. Dat was Lou Rouse, zakt van 98 naar 113. En zo gaan wij even pauzeren, luisteren, zoeken naar de reclame en het nieuws. En dan een afspraak maken voor deel 2 van deze top 1000 van deze laatste dag. Straks zijn we aan de nummer 100 te goed. En vanaf dan wordt het echt wel spannend hoor. Dan wordt het echt wel serieus. Blijf luisteren naar de top 1000. Heel de dag tot een euro 6 vanavond. Dan weten we wie er op de nummer 1 staat. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg
4: maar
3: één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
8: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
7: Het gaat om de basisvaccins, zoals voor polio, difterie en tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld wordt. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. De regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio en Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. Poetin dreigt nu met wraakaanvallen, zoals op de Oekraïnse graanexport. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is leider. Op het WK-hockey zijn onze Red Panthers, de vrouwen, voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Speelster Michelle Struik.
9: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
7: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
10: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar Loosje. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
14: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
13: Robert de expert. 0-326-93-93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
18: Voor 9 uur waren we gestrand op 113 met Lou Rouse en You Never Find Another Love Like Mine. Dus zodanig zijn we toe aan 112, maar eerst nog dit.
19: Verdwenen uit de Radio Minerva

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: En deze platen die zijn we kwijt, dus uit de top 1000. Maar dit is nummer 112, een brokje in Yo Morricone.

Wat word ik er toch stil van deze muziek. Man, man, man. Deze Italiaanse componist en dirigent Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West. Hij zakt wel van 102 naar 112. En volgens mijn goede vriend en collega Marke Uitenhoven is dit de beste popcornplaat die er ooit gemaakt is. Deze Bobby Darin.

Hij stijgt van 218 naar 111. Bobby Darin met zijn Dream Lover, een nummer uit 1959. En je weet, aanstaande donderdag is onze laatste swing en jive en popcornavond van dit jaar in onze feesttent van Radio Minerva. Ik hoop dat je allemaal eens een kijkje komt nemen, dat je echt onze laatste swing en jive komt uitzwaaien. En je krijgt zeker vast deze muziek op de dansvloer. We nemen in de jaren 70 met Tavares. And heaven must be missing an angel. Van 139 naar 110.

Ik was een snotter van een jaar of 15 toen deze plaat op de nummer 1 stond in de hitparade in 1976. Deze Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel van 139 naar 110. En deze man, die komt uit onze dressoir van Radio Minerva.

0: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
1: Hij was een Franse danser, een filmacteur en een oorlogsheld. En zijn echte naam was eigenlijk Jean-Alexis Moncorger. Gavin was ook een toneelalias van zijn vader. Gavin was populair in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. En zijn carrière als filmacteur werd voorafgegaan door werk als entertainer en cabaretier. Jean Gavin met Maintenant je sais zakt van 61 naar 108. Dus zijn we toe aan nummer 107. Deze man die trad op met een beer, heb ik maar eens laten vertellen door mijn vader in zijn shows. Hij komt van 252, deze Andy Williams. Oh.

Van 252 naar 107. Andy Williams met Born Free uit 1966. En dit is dan nummer 106, hè?

Katharina Germain Maria Valente. Het was een Frans-Italiaanse zangeres. Ze was heel populair in de jaren 50 tot 1965. Ze zijn ook in Nederland en België enorm populair. Met deze Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. Steekt ze van 127 naar 106. En nu gaan we terug naar de Far West met deze man op ons paard. Stinkend naar Zweed. Met deze Johnny Cash. Van 122 naar 105. Avok. The line.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: De meest populaire countryzangers in Amerika. Deze Johnny Cash. En dan volgt de lijn van 122 naar 105. En dit is nummer 104 natuurlijk. Stilletjes aan stijgt de temperatuur. Ook bij ons hier hoor. Dit zijn de Tremolo's op 104.

0: Ze komen uit de UK, deze Tremolos. En ze stijgen van 126 naar 104. En inderdaad, zwijgen is soms goud waard. Silence is golden.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
2: I can see clearly now, the rain is gone.
1: Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Zijn bijnaam was Monsieur Samuel Vold vanwege zijn energieke optredens. Gilbert Bécaud natuurlijk. In mijn tenor van 112 naar 103. Merci, chérie. Merci.

Hij is op zijn knieën gaan zitten deze Udo Jurgens. Hij heeft ze zo dikwijls bedankt. Merci, chérie. Van 157 naar 102. En mijn mama zei altijd, als deze man voor de deur staat, die krijgt van mij, kom ik een koffer.

Hij gaat er ferm op vooruit, hoor. Van 249 naar 101, Dean Martin. Wist je dat hij eigenlijk Dino Paul Crocchetti genoemd werd? Nee, zo is hij echt waar. Zo is zijn echte naam, Dino Paul Crocchetti. Hij werd op 7 juni 1917 geboren in Steubenville, Ohio, in Italiaanse-Amerikaanse familie. Return to me. Dit is hem, nummer 100.

Wilhelminus Albertus Nijman, Nederlandse zanger. Hij overleed aan kanker. De exacte soort van herkomst van de kanker is nooit precies vastgesteld, omdat hij verdere pijnlijke onderzoeken weigerde.

Ja, terug naar de 30 graden en meer. Oh, ik hou ervan, een lieve luisteraar, van die temperaturen. Dit vind ik wel niks. Rob de Nijs en het werd zomer op 99. En dit is 98. Petula Clark met Cœur Blessé.

Miss Petula Clark met haar keurblessé op 98. Ze zakt van 78. Je weet, wij verwachten jou vanmiddag in onze feestnetluister. We gaan het samen met u doen. Naar de nummer 1 gaan. Samen met Wilfried, met al onze presentatoren en onze telefonistes. Dan gaan we er een toffe Minerva-dag van maken in onze feesttent. Dus kom eens af naar het Sint-Anneke. Het wordt vandaag nog goed weer. Een graad of 1 of 22 zoiets. Er wordt geen regen voorspeld. Dus wat zal je tegenhouden? Kom eens gewoon naar hier en kom mee genieten van onze laatste nummers van de top 1000. Wat mij betreft, graag tot straks in de feesttent. En misschien ook aanstaande donderdag als je zin hebt om de laatste swing and jive en popcornavond mee te maken. Dat is van 8 tot middernacht, nu donderdag. Veel plezier met Jos en Fons en met alle collega's nog die de revue komen passeren vandaag. En blijf luisteren zeker naar onze top 1000 van Minerva. Salut allemaal!

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings in de gevangenissen bijna 2000 binnengesmokkelde gsm's in beslag genomen. Dat heeft de partij anders opgevraagd bij justitie. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
8: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart, illegale gsm's, in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
7: De gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Anders vraagt een centraal register. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent alle inmenging. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag afwisselend zon en stapelwolken en het blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de BIP een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stiebig in Oboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer het thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Imobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Goedemorgen, beste luisteraars. Mijn naam is Fons.
18: En Jos.
17: Wij nemen het hier de komende 2 uur over van Danny van Tichelen. Dus wij bedanken graag Danny en ook Maria Elvis uiteraard voor hun harde werk. Niet alleen de afgelopen 2 uur, maar ook heel de week al, Jos.
18: Ja, en wij krijgen de eerfonds om de laatste 2 uur van live uit de studio te zenden. Hè, want ze beet, vanaf 12 uur is het groot feest in de tent. Hè. Ja. Dan is de eerste nummers zijn in de witte tent en vragen wij dat iedereen aanwezig is. Hè.
17: Iedereen welkom voor het grote Radio Minerva Top 1000 feest. Thomas zit aan de telefoon om uw oproepen te beantwoorden.
19: Ja, dus als je van plan bent om naar de tent te komen en je wilt dat laten weten, belt maar op 03-219-1727,
18: Thomas.
17: Zo is dat.
19: Is vroeg.
18: Is vroeg.
17: Wilfried leidt alles in goede banen op de achtergrond. We zijn inmiddels bij de top 100 balansjes.
18: Zeker.
17: Danny heeft ons daar ingeleid. We zitten ondertussen op nummer 97, The Beatles met Yesterday. Yep. Gaan. Met die banaan.

0: prachtig nummer van de Beatles natuurlijk. Yesterday, 8 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar. En met meer dan 2200 gekende versies, een van de meest gecoverde nummers ter wereld.
1: En terecht, hè. Ik ben blij dat we zo zijn mogen aftrappen.
0: Ja, absoluut.
1: Zeg, volgens moeten wij ons misschien ook even voorstellen?
0: Ja, misschien wel, hè.
1: Want de mensen kennen ons misschien niet, hè, op misschien... deze onchristelijk vroege uur.
0: Voilà, normaal spreken wij op een onchristelijk laat uur, hè.
1: Zeker, normaal zijn wij er op donderdagavond om 8 uur met elk nummer troeven. Zijn wij er, maken wij ook muziek, hè.
0: Klopt, van 8 tot 10 zijn wij er. Maar nu mogen wij hier mee presenteren met de grote mannen, hè.
1: Nu mogen we meespelen met de grote mannen.
0: Ja, als bleukes zijn we nu mee opgenomen, echt. Voor bij de grote jongens.
1: Ja, dus wat mensen gaan weten van ons is dat wij redelijk veel zeveren tussendoor.
0: Ja.
1: We gaan ons best doen om dat wat minder te doen vandaag.
0: Ja, maar we gaan wel wat weetjes vertellen over de nummers. Hè.
1: Zeker.
0: Het volgende nummer is nummer 96. 13 plaatsen gestegen tegenover vorig jaar. Andy Williams met Moon River.
1: Een van mijn persoonlijke favorieten nu al.
0: Terecht.

0: Waar kent u dit nummer van? Wel, de ravissante Audrey Hepburn zong het eerst in de film Breakfast at Tiffany's, 1961. Geschreven door Johnny Mercer en Henry Mancini. Dat zijn geen klein mannen. Dat zijn
1: adelbrieven.
0: Dat zijn adelbrieven. En Andy Williams nam het een jaar nadien, 1962, op. En het is ondertussen gekend wel als het meest typerende nummer van Andy Williams eigenlijk. Hè?
1: Ik vind dat zoiets romantisch met een emotionele kant. Zo, ja, ik word er altijd gelukkig van met dat nummer.
0: Dat is een typische goede crooner. Met een goed croonernummer. Hij heeft trouwens nooit uitgebracht als single. Maar wel opgenomen voor zijn album Moon River and Other Great Movie Themes.
1: Ik wou juist zeggen, vaak in films gebruikt ook. Hè?
0: Zeer vaak. We moeten verder met het volgende nummer. Dat was 1980, dat is uitgebracht. Nummerke 95. Onlangs waren ze in Antwerpen een nieuw nummer voor de stad eigenlijk aan het zoeken. Hè. Dus we zijn altijd Antwerpen van de Strangers, maar misschien ook de lichtjes van de Schelde. Wel, wat mij betreft maakt dit nummer zeker een kans om het thema van de stad Antwerpen te zijn eigenlijk. Strand van Sint-Anneke, de Strangers.

jouw Sjan in Benidorm zit. Die dijken mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot en wat doe je dan? Er in de pakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot door. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls van dat plutske.

0: wil naar Sint-Dan en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

0: vrouwvolk loopt daar, klein en groot, even bloot. Er is vandaag een beetje friskes voor, vrees ik.
1: Hoog, jij loopt hier toch even bloot, volgens?
0: Nee, ik ben op mijn paasbest, Jos.
1: Uw paasbest?
0: Mijn paasbest.
1: Maar je hebt geen broek aan?
0: Ja, straks, hè, als het volk komt.
2: Dat is radio, Jos.
0: 45 plaatsen gezakt wel tegenover vorig
1: jaar. Onterecht, ja, onterecht. Ik heb erop gestemd, hè. Ik heb erop gestemd.
0: Ja.
1: Aan mij zal het niet gelegen hebben.
0: Nee, aan u zal het niet gelegen hebben. Cover trouwens van het geweldige Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. En Thomas, ondertussen is er telefoon
2: op. Ja, de mensen gaan ook naar het strand van Sint-Anneke komen vandaag. Ik heb al telefoon gehad van de Pol van de Filipijnen. En die komt met de waterbus.
0: Aha.
1: Helemaal van de Filipijnen?
2: Ja, hij is even in stad.
1: Ah, ik wou zeggen, ik hoop dat hem al even onderweg is. Ja, want
2: Herman uit Mechelen zou heel graag komen, maar hij is niet mobiel genoeg om hier te geraken. Moest er mensen uit Mechelen toch naar hier komen, laat het weten. Misschien kunnen we het regelen.
1: Ja. Kunnen we er helemaal mee pakken.
0: En anders kun je altijd luisteren van thuis, vanuit de zetel, gewoon op de radio. Hè.
1: Ik vind dat wel goede nieuws trouwens, dat je de waterbus helemaal tot aan de Filipijnen kunt pakken.
2: Ja.
1: Dat wist ik niet. Net allemaal voor een euro.
2: Ja.
1: Ja. Jongens, toch.
0: Dat is...
1: Pons, we moeten voort, denk ik.
0: We moeten verder. Nummer 94. Roy Orbison, Pretty Woman, the big O.

0: uit 1964 en 22 plaatsen gestegen tegenover vorig jaar.
1: Nu komen we echt alleen maar topschijven bij.
0: Ja, het zijn enkel de toppers, de meezingers.
1: Allemaal nummers dat ik zo op nummer 1 zou zetten.
0: Voilà, zoals het volgende ook bijvoorbeeld. Nummer 93, Jim Reeves, I Love You Because, 4 plaatsen gestegen tegenover vorig jaar. Uit 1964, en het was ook het jaar dat hij al op 40-jarige leeftijd overleed na een vliegtuigcrash. Jammer, maar helaas.
1: We weten dat onze artiesten vaak... Het is ofwel een auto-accident ofwel een vliegtuigcrash.
0: Vaak toch, ja.
1: Jim Reeves.

0: Een van de pioniers van de Nashville sound natuurlijk in de countrymuziek, samen met Chet Atkins, Jim Reeves was dit.
1: Er zijn ook mensen die in ons programma country als paardenmuziek benoemen. Hè?
0: Ja, dat zijn mensen zonder smaak. Op naar nummer 92, de Canadese Bart Paul Anka schreef dit nummer, was nog maar net een maand of zo 17 geworden. Kun je dat voorstellen? 1958 bracht het een jaar nadien uit. Helaas niet op de nummer 1 positie beland, want daar stond Bobby Darin met Mac the Knife. Maar hier uit 1959, Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder.
1: De plakker der plakkers.

0: Jos, ik weet niet wat jij op je 17 deed, maar het was vast niet wereldnummer schrijven zoals Paul Anka.
1: Nee, wel mijn hit op menig shoulder liggen.
0: Dat kan ik geloven, dat kan ik geloven. Op naar 91, volle bak, Umperdink.
1: Ah.
0: De Engelbert.
1: Engelbert, imambus, alleen Umperdink.
0: Voilà, begon zijn carrière als Arnold George Dorsey, of eigenlijk Jerry Dorsey, maar kreeg pas succes nadat zijn manager hem aanraadde de naam te gebruiken van een 19e eeuwse Duitse componist, want dat klonk interessanter. Dus voilà, ineens een eerste nummer 1 hit, Engelbert Umperdink, Release Me uit 1967.

0: Sir Cliff Richards. Echte naam is natuurlijk Harry Roger Rip, maar de achternaam Richard heeft hij zichzelf aangemeten als erebetoon naar zijn grote idool Little Richard. Hier was hij met een cover van Solo Two van Orietta Berti uit 1967.
1: Kennen we die nog van ergens, die Orietta Berti?
0: Ongetwijfeld, maar ik kan er nu niet op komen. En voor de fans van Cliff Richard, goed nieuws, want hier zijn nog eens op nummer 89 samen met zijn Shadows, Lucky Lips.

0: in 6 plaatsen gestegen. Nummer geschreven door de geweldige bekende songwriters Jerry Leiber en Mike Stoller. En eerst een hit voor Root Brown in 1956. Cliff nam het trouwens ook op in een Duitse versie van het nummer. Rote lippen zal man kussen. Maar dat staat hier niet in een top 100.
1: Nee, maar dat heb ik wel al in ons programma gespeeld.
0: Klopt. En dan op nummer 88. Dean Martin, door ons natuurlijk gekend als...
1: Dino Crocetti.
0: Voilà. Met zijn kenmerkende nummer 1947. En door de opkomst van de rock'n'roll had Dean Martin eigenlijk al geen hit meer gehad. Geen top 40 hit meer sedert 1958. Door de opkomst van de rock'n'roll in de Britse invasie. Ja. Maar met dit nummer stootte hij de Beatles van de nummer 1 positie in 1964. Everybody loves somebody.

0: De King of Cool, maar wel 54 plaatsen gezakt.
1: Amai.
0: Ja.
1: Dat had ik niet verwacht eigenlijk.
0: De volgende is 82 plaatsen gestegen. Op nummer 87 staat hij nu. Bob Benny. Echte naam Emilius Wagemans. En natuurlijk twee keer meegedaan aan het Songfestival voor België. 1951, Houd toch van mij. En 1961 met September Gouden Roos. De resultaten waren niet geweldig. Maar dan had hij misschien moeten meedoen met dit geweldige nummer uit 1963. Waar en wanneer?
1: En ik kan ook al verklappen dat dat niet de laatste Bob is die we gaan horen.
0: Aha.

0: Natuurlijk een adaptatie van Als Flottergeist van der Zigeunerbaron van Johann Strauss. Hè. Maar dit, Bob Benny, waar en wanneer. En dan...
1: Fons, nog even, sorry, ik wou nog even tussenkomen, gewoon om nog eens te laten weten. De mensen altijd mogen bellen, wij vinden reacties altijd superleuk. Telefonist Thomas zit met zijn warme stem klaar voor jullie op 03-219-1727.
0: Zo is dat. En ondertussen spelen wij nog een nummertje. Nummer 86, Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

0: 16-jarige Ricky Nelson wou indruk maken op zijn liefje, die fan was van Elvis. En zijn vader, die een bekende radio- en televisiepersoonlijkheid was, heeft dan maar een platencontract voor hem versierd. Ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Maar het heeft hem wel een prachtige 86e plaats opgeleverd en 91 plaatsen gestegen.
1: Ik wil dat u toch maar zien, onze fans.
0: Ja, ik ben al geen 16 meer natuurlijk. Die een tijd is gepasseerd.
1: Al even gepasseerd.
0: Ja, en dan 1973 op een 85e plaats, Dalida en Alain Delon, Parole, Parole.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

0: Dalida, tragisch leven gaat natuurlijk. Het is ook geen vrolijk nummer. Samen met de bekende acteur Alain Delon. Parole, parole.
1: We hebben wat discussie, Fonzie. Jij zegt altijd... Wat zeg je altijd?
0: Dalida.
1: En ik zeg, als Antwerpenaar, Dalida.
0: Dalida, ja. Het is geen Antwerpse natuurlijk. Hè. Het is,
1: maar we zijn wel hier, hè.
0: Dat is waar.
1: Op linkerover zeggen ze Dalida.
0: Een Frans-Italiaanse geboren in Cairo natuurlijk. Hè. Dus ik denk niet dat ze Dalida is. Hè. Dat,
1: Als mensen willen weten of dat ze of er mening over hebben, ze liever Dalida of Dalida, dan mogen ze altijd bellen.
0: Ja. 03-219-1727.
1: Stem voor Dalida.
0: Voilà. Op naar plaats nummer 84.
1: Oh, dat is gewoon zo.
0: Ja, ja. Is maar één plaatsje gestegen tegenover vorig jaar. Dus dat is quasi hetzelfde gebleven. De Platters. Een nummer geschreven in 1933 voor een muzikale komedie genaamd Roberta. En de eerste opname is van een zekere Gertrude Niessen, nooit van gehoord, met het orkest van Ray Sinatra. En ja, dat is inderdaad familie van de neef namelijk. Hier is Smoke Gets in Your Eyes.
1: Zeer mooi.

0: 1959, de geweldige Platter Smoke Gets In Your Eyes.
1: Schoon, hè? Schoon,
0: heel
1: hè?
0: Schoon, heel schoon.
1: Ik zei er straks bij Paul Anka, de plakker der plakkers, maar deze die mag ook wel tellen als dat plakker.
0: Dat kunnen we voort met plakken, inderdaad.
1: blijven plakken.
0: Blijven plakken op die dansvloer. Dat was het eerste uur al, hè? Dat vliegt hier voorbij, mensen.
1: Vliegt hier voorbij, jongens. Ongelooflijk. Dat waren allemaal toppers dat wij hier gehoord hebben. En subiet, nog een uur, hè?
0: Ja, en dan
1: nog eens.
0: En dan nog eens.
1: Jongens, toch.
0: En Thomas is hier druk bezig aan de telefoon. Thomas, wat heb jij allemaal te vermelden aan ons?
2: Ik zie hier mensen voorbij joggen op de plaats. Zot, hè? Die zijn op zoek naar een runner's high, terwijl dat het echte geluk, dat het de mensen die mij telefoneren te vinden is, in het meezingen met de nummers vanochtend op de 98.0.
0: Ja.
2: Ik heb wel nog mannen aan de lijn gehad, die zijn op terugweg van de fietsweek. Die hebben dat zo getimed, dat ze nu in de auto naar de top 100 kunnen luisteren, nog van de top 1000. En die doen de groeten aan de andere mensen.
0: En dan zijn die onderweg naar hier? Of,
2: Ja, die komen van de Vogezen terug naar België en die doen de groeten. Roel, Kevin en Jules doen de groeten aan alle andere mensen die terugkomen van fietsweek.
1: En we hebben nog mensen, hè? Ook Bart en Tom, die zijn ook aan het luisteren. Wat is dat? Deurne-Zuid en Capelle.
2: Mondaine,
1: en,
2: Deurne-Zuid.
1: Het Mondaine, dus waar.
0: En Jeroen onderweg naar de zee is ook aan het luisteren. Met in de autoradio, zolang dat het kan natuurlijk.
2: Voorzichtig zijn met meezingen. Let toch ook een beetje op de banen, jongens.
0: Ja, ja. En die plakken natuurlijk terwijl je met een auto ontreizen.
1: Zeg, als mensen niet weten wat doen, dan mogen ze altijd zebiet naar hier komen. Hè? Want zebiet is nog een urke, hier live vanuit de studio. Maar dan is het groot feest. Hè? Dan
0: feest in de tent.
1: In de witte tent. Iedereen welkom. Je kunt zelfs de fonds, als ze mijn broek aanraken. Tot zebiet.
0: Tot zebiet.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd aan het hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Minder mensen openen een win-win lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen dat en nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robert Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
8: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog altijd een heel belangrijk instrument. In totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat dit een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
7: In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken, omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En wielrenner Arnaud de Lee is ziek en moet opgeven in de Renewi Tour. Hij heeft bronchitis en start vanmiddag niet in de slotetappe. De Lee neemt een paar dagen rust om volledig te herstellen. Vorig jaar won hij de Renewi Tour nog. Het blijft meestal droog vandaag, met zowel zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dag daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: Voilà, hier zijn we terug. Uurtje 2 van... Ik wou zeggen, elk nummer troef, maar dat is niet, hè?
0: Nee, het is de Radio Minerva top 1000.
1: Zeker wel. Deel 2.
0: Ondertussen al top 83 eigenlijk.
1: Ja, en we hebben al voor fantastische nummers gehoord, Fons. Alleen maar meezingers.
0: En het beste is yet to come, hè?
1: Zeker wel. Want, Fonsie, wij gaan verder...
0: Met Louis Neefs.
1: Met Louis Neefs. Als, ik moest even mijn administratie...
0: Als bedrijven. Vlaanderen ene kroener heeft gekend, dan is het toch wel Louis Neefs, denk ik.
1: Zeker wel. Met de onvergetelijke klassieker Laat ons een bloem.

0: Louis Neves en Laat ons een bloem uit 1970. Dat was een cover.
1: Aha.
0: Ja, van het Engelstalige nummer. Hoe zou dat eten, Fons?
2: Let us a flower.
0: Leave them a flower. Ah. Door een Wally Whiten.
1: Goeie naam. Maar nooit van gehoord.
0: Er is ook slecht nieuws. Allee, het is ook gecoverd door zijn zoon, Gunther Neves. Maar helaas, Fons,
1: ja?
0: Is het ook gecoverd door Like Me.
1: Aha.
0: En nog helaaser, Fons, is het ook gecoverd door Meteor.
1: Oei, maar ja, daar luistert toch niemand naar. Hè? Die staat zeker niet in de top 100. Top 1000 zelfs.
0: Nergens.
1: Daar stemt toch niemand voor.
0: Een dag dat Meteor in de top 1000 staat, is een dag dat ik stop bij Radio Minerva.
1: Ja. Nee, maar die wordt vakkundig eruit gefilterd door Wilfried. Hè.
0: Dat is waar.
1: Toch een stem zou komen van een onverlaat.
0: Nu, Wilfried zegt, het is een goed moment om die mensen ook even in de bloemetjes te zetten.
1: Zeker, hè, want die is hier al een week van s'morgens tot s'avonds. Die slaapt hier bekend.
0: Die slaapt hier. Je ziet het ook aan zijn wallen.
1: Ja, ik denk dat hij een nood heeft na vanavond. Is een beetje decompressie en een goede cocktail aan het strand. Ja. Op de plage.
0: Dank aan alle collega's die presenteren, maar vooral dank aan Wilfried, hè, die dit allemaal achter de schermen in goede banen leidt.
1: Zo is dat, zo is
0: dat. We moeten verder, Fonsi.
1: Ja.
0: Want we moeten uiteindelijk aan nummer 1 geraken. Hè.
1: Voilà.
0: We gaan verder met nummer 82. En daar vinden we de persoonlijke favoriet, Wannes van de Velde in Moin Mensert.

De regen trommelt op mijn rood en koor de winsen zat de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg de informatie aan de kant, want ik vind sport niet.

0: Wennis van der Velde, de Antwerpse Bart.
1: De Antwerpse zanger bij uitstek, hè.
0: En over Bart gesproken, ik weet dat Bart uit Capelle dit zeker kan appreciëren.
1: Terecht, een man met smaak.
0: Helaas wel gezakt van even 10, 54 naar van, ja.
1: 54 naar 82 dit jaar.
0: Ja. Dat is eigenlijk triestig. Hè?
1: Dat is triestig, dat is
0: Helaas
1: jammer.
0: Weggezakt.
1: Ja.
0: Fonzie, als je over klassiekers spreekt, dan komen we bij Edith Piaf uit. Hè.
1: De nachtegal van Parijs.
0: Zeker wel. Non, je ne regrette rien. Mijn Frans is niet bijzonder goed.
1: Nee.
0: Hoe is die geboren, Fons? Onder welke naam?
1: Niet Edith Piaf.
0: Nee, Edith nee. Giovanna Gassion.
1: Oh, ook niet slecht per Engels.
0: En haar bijnaam was Lamont Piaf, het kleine musje.
1: Ja.
0: En Fons, die was blind. Van haar derde tot haar zevende jaar door horenvliesontsteking. En toen is er een mirakel gebeurd.
1: Oh.
0: De prostituees van haar grootmoeder hebben geld bijeengelegd. En die zijn op bedevaart gegaan ter ere van de heilige Thérèse van Lisieux. En Piaf kon weer zien.
1: Dat is heel schoon gedaan van die prostituees.
0: Het was een wonderbaarlijke genezing. En hier is een wonderbaarlijk nummer. Non, je ne regrette rien.

0: gestegen van 114 naar nummer 81.
1: Magnifiek.
0: Edith Piaf, kun jij dit uitspreken, Fons? Want mijn Frans was niet
1: goed. Non, je ne regrette rien.
0: Goh, Fons, met die rollende R. Fonsie, je zet er juist al, voor wie daar niet goed wakker is, is hier een overzicht van de laatste 10 nummers.

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Voilà, Fonzi. Iedereen is terug mee en daarmee duikelen wij de top 80 binnen.
2: Ja. Het wordt alleen maar beter en beter.
1: Echt waar. Er komen parels aan, Fons. Het is ongelooflijk.
2: Ja.
1: Irem en Caroline. Tom Jones, die staat op 80, is gekomen van 100. Dus maar liefst 20 plaatsen gestegen met A Minute of Your Time.

0: 20 plaatsen gestegen, van 100 naar 80. Deze Tom Jones met A Minute of Your Time.
1: Ja, A Minute of Your Time, maar dat doet er wel 2 minuten 54 over. Dat klopt niet, hè.
0: Dat mag als je zo'n stem bent.
1: Dat is waar.
0: Fonzie, de volgende is ook een topper, hè. Vicky Carr.
1: Ja.
0: Met It Must Be Him, vorig jaar op 41, dit jaar helaas gezakt naar nummer 79. Fons, jij weet de echte naam van Vicky Carr.
1: Ja, die heet helemaal niet Vicky. Die heet Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona. En dat is omdat zij de dochter was van Mexicaanse immigranten in El Paso, Texas.
0: Kijk eens aan. Die in It Must Be Him was trouwens niet het originele nummer. Dat was door Gilbert Bécaud en dat heette Seul sur son étoile. En dat is in de Engelstalige lyrics zijn vertaald door de grote Mac David. Maar deze versie door Vicky Carr werd een wereldhit. Een derde plaats in Amerika, een tweede plaats in Groot-Brittannië en een eerste plaats in Australië. Vicky Carr.
2: I tell myself what's done is done. I tell myself

0: Op 79 vonden we Vicky Carr terug met dit Must Be Him. En telefonist Thomas, je hebt ondertussen ook weer wat mensen aan de lijn gehad.
1: Ja, een race mensen aan de lijn gehad. En de rode draad is dat ze allemaal heel dankbaar zijn dat wij dit programma maken. De top 1000 mensen zingen mee. Zo ook Ria Willems uit Wilrijk. Die wordt 86 dit jaar. En die heeft daarnet nog een trage gedanst met haar man die 90 jaar is geworden.
0: Fantastisch. Het is voor die mensen dat we tonen.
1: Ja, ze kennen elkaar ook... al van 59. Elkaar in 59 leren kennen. En al die jaren dezelfde danspartner. En er blijven van genieten dankzij onze radio.
2: De mensen zijn dankbaar dat wij dit doen. Maar wij zijn dankbaar dat wij dit mogen doen voor de mensen natuurlijk.
0: Zeker. En we gaan verder, Fonzie. Want op 78 vinden we Bobby Prins met Sancta Maria.

0: toch een kleine verrassing dat dit zo hoog staat. Bobby Prins op 78 met Sancta Maria. En dat is maar liefst 467 plaatsen meer dan vorig jaar, Fonzie.
1: Kust na mijn oor.
0: Kust na mijn oor, zet hem. Fons, Procol Harum.
1: Ja.
0: Dan zeg jij natuurlijk...
1: A Wider Shade of Pale.
0: Zeker wel. Vinden we terug op 77, een nummer uit 1967. Het was een debuutsingle van de Engelse band en het werd ook meteen hun grootste succes. Het is een van de commercieel meest succesvolle singles aller tijden met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Dat zijn er in mijn ogen nog 10 miljoen te weinig. A Wider Shade of Pale.

0: Onvervalste klassieker Procol Harum, A Wider Shade of Pale.
1: Er zijn veel tegels op de dansvloer afgesleten op dat nummer, denk ik.
0: Zeker wel. Jij ook, Fons?
1: Zeker, uiteraard.
0: Jij ook tegels afgesleten?
1: Maar op dit nummer, absoluut.
0: Fons, we blijven in de klassiekers en we blijven in de mooie meezingers en de plakkers. We gaan naar André Hazes op nummer 76 met Natuurlijk, Zij Gelooft in Mij. Dat is ook een cover.
1: Aha.
0: Van welk nummer?
1: Geen idee.
0: Doe eens een gok?
1: Nee.
0: Vertaal het eens in het Engels.
1: She Believes in Me.
0: Zeker wel. Geschreven door Steve Gibb en bekend geworden door Kenny Rogers. Maar wij kennen natuurlijk deze versie. André Hazes, Zij Gelooft in Mij.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: André Hazes, vorig jaar op 71 en dit jaar op 76 met dat wondermooie Zij gelooft in mij. Ik denk, Andy gaat dat zeker meegezongen hebben.
1: En nog vele andere mensen ook, denk ik.
0: We blijven een beetje in het Nederlandstalige taalgebied van zien, want we gaan naar Marva.
1: Aha.
0: Hoe is die geboren?
1: ja, zoals de meeste mensen zeker, van haar moeder.
0: Die heet dan ook echt Marva. Ah. Is vaak naar mensen een artiestennaam in, maar die is geboren als Marva Molin in het mooie dorpje Vlissingen.
1: Ah, bij de Haan.
0: Dat is ondertussen helemaal opgeslorpt, inderdaad, door de gemeente de Haan. Vlissingen zouden we nog kunnen kennen van, de patroonheilige Sint Blasius, of de beroemde put van Vlissingen. En in 2013 was er groot nieuws, want Vlissingen kreeg voor het eerst een buslijn.
1: En wat is er zo beroemd om die put van Vlissingen?
0: Dat is schoon daar. Ze kunnen zwemmen, daar kunnen gewoon recreatie. Fantastisch daar.
1: Het is een waterput.
0: Zeker.
1: Ah.
0: Ja, maar wat voor put dacht jij anders?
1: Dat weet ik niet. Dat is mee dat ik het vraag, Jos.
0: Tijd voor Marva op 75, een eiland in groen en blauw.

0: Marva op 75 met een eiland in groen en brouw.
1: Blauw.
0: Niet brouw, hè. Brouw is geen kleur.
1: Groen en brouw.
0: We gaan onmiddellijk verder naar nummer 74 en daar vinden we Pat Boom. En dan zeg ik natuurlijk Love Letters in the Sand.

0: Redbone met Love Letters in the Sand vonden we terug op nummer 74. En mensen belden daarnet naar telefonist Thomas om te vragen hoeveel Marwa gezakt of gestegen was. Wel, Marwa is 20 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar.
1: Ja.
0: Die een Pat Boone trouwens, Fons.
1: Mm-hmm.
0: Die is ook niet geboren als Pat Boone.
1: Huh?
0: Hoe is hij dan wel geboren, Fons?
1: Patrick, als
0: ja,
1: Patrick.
0: Zeker wel. Ja. Patrick Charles Eugene Boone. En wij moeten vaak melden dat we al afscheid hebben moeten nemen van grote zangers die ons ontvallen zijn. Wel, Pat Boone is nog steeds in leven. 92-jarige leeftijd en nog steeds alive en kicking.
1: Dat is leuk te horen.
0: Die in Love Letters in the Sand werd trouwens, was gebaseerd op een gedicht uit 1931 alweer door ene Nick Kenny. Maar ja, dit is natuurlijk de allerbekendste versie. Hè.
1: Ja.
0: Ik zei er straks, Fons, dat we nog een Bob gingen spelen.
1: Klopt. We hebben al Bob Benny gehad, Bobby Prins.
0: Zeker. En nu komt Bob Davidsen. En die kennen we natuurlijk als...
1: Een onkel Bob, hè.
0: Zeker wel. Annemarie.

0: Bob Davidsen, die wij natuurlijk beter kennen als Nonkel Bob, vinden we terug op 73. En waar stond die vorig jaar, Fons?
1: Die stond vorig jaar op
0: 73. Is exact op dezelfde plek gebleven.
1: Ja.
0: Mooi nummertje, 1968.
1: Ja, hij kon meer dan enkel vrolijke vrienden zingen. Hè. Dat,
0: Zeker. Zeg, ondertussen is telefonist Thomas, die hangt duchtig aan de lijn. Hè. De mensen
1: duchtig.
0: Zijn
1: ja, duchtig. Het is druk. Het is druk. Hij heeft het druk. Maar zo hebben we het graag. Hè.
0: Dat vinden we tof, hè. Interactie.
1: Mensen, dat mensen hun delen wat ze allemaal denken van de top en de muziek en... Ja, tuurlijk. En de gevoelens die ze erbij hebben, hè, want dat zijn natuurlijk... Hè,
0: de allemaal, gevoelens?
1: Ja, de klassiekers allemaal, die ze uit hun jeugd kennen, uit hun jongere jaren, en dat brengt allemaal terug herinneringen boven. Hè,
0: dat is waar. En veel mensen die aan het dansen en aan het meezingen zijn, dat, is, ja. Dat vinden we plezant. Hè. Zeg, en ondertussen is ook Lut Gert uit Hemiksem, heeft zich ook gemeld dat ze aan het luisteren is, en William uit Berendrecht.
1: Ja,
0: en,
1: ja onze... Vele luisteraars en vele vaste luisteraars van ons programma ook. Ja, dus dat vinden we ook
0: wij,
1: tof. Ja.
0: De Elk Nummer True fanclub is ook aan het luisteren.
1: Ja.
0: Fons, we gaan naar het laatste nummertje voor dit uurtje van ons, voordat we live naar de grote Minerva-tent gaan.
1: Voordat het vuurwerk losbarst in de tent. Spreekwoordelijk natuurlijk. Hè.
0: Absoluut. En dat is een lang nummertje. Daar pakken we ons een tijd voor. Vorig jaar op 75, dit jaar op 72, uit 1980. ABBA en The Winner Takes It All.
1: De zweet van de week.

0: Voilà, ABBA met The Winner Takes It All op nummer 72, vorig jaar op 75, dus een heel klein beetje gestegen.
1: Ja, Agneta, Björn, Benny en Annafrit.
0: Die kennen we.
1: Dat zijn ze. Ja?
0: Ja?
1: Ja.
0: Zeg, telefonist Thomas.
2: Ja, dat was al een leuk weetje dat jij al die namen kent. Maar wist je dat Nonkel Bob de eerste was die de Rolling Stones heeft geïnterviewd in België?
0: Ma.
1: Nee, ja, dat wisten we niet.
2: 18 oktober 1964. De mensen bellen mij al op met weetjes.
1: En die waren er toe bij, die mensen? Of,
2: Waarschijnlijk wel, hè. Oh, dat toch zeker in gedachten.
1: Dat moet ook iets zijn geweest, denk ik, in 1964 de Rolling Stones live in België zien.
0: Zeg, telefonist Thomas, je hebt heel veel telefoon gekregen. Kunnen we zoiets een bloemlezing geven van wat de mensen allemaal verteld hebben?
2: Eerst en vooral, want er zijn heel veel mensen die jarenlang lid zijn, erelid zelfs, die altijd naar de Minerva luisteren, maar die op donderdagavond dan Hotel Romantiek kijken of zo, en jullie nog niet kenden, en ik moest jullie proficiat wensen met jullie zeer aangename presentatiestijl.
0: Ah, kijk eens aan. Dank je wel daarvoor.
1: Hopelijk graag, dank je wel.
2: Er is wel één iemand die ik... Die het niet zo leuk vond dat jij Meteor niet zo leuk vindt. Maar allez, ik heb de voltallige fanclub aan de lijn gehad.
0: Smaken kunnen verschillen.
1: Voilà. Ja.
0: Zeg, je hebt zelfs mijn mama aan de lijn gehad.
2: Ja, die wenste jou veel succes. Dat was net voor je ging beginnen.
0: Ah, kijk eens aan.
1: En mijn papa heeft gemaild.
2: Ja, die gaat morgen hees zijn, want... Hij is uw mama kwijt, hij is aan het roepen en aan het zoeken. Nee, hij heeft meegezongen, het volle borst.
1: Zoals het hier hoort, hè, met die top 100.
2: Dat, en ik heb zelfs nog groetjes die ik kan overmaken. We hebben luisteraars in Hekelgem.
0: Hekelgem?
2: Of all places.
0: Waar zitten we dan?
2: Op de grens tussen Oost- en, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Mm-hmm. Oost-Vlaams-Brabant.
0: Ah, ja.
2: Nee, West-Vlaams-Brabant is het dan. Bon.
0: Ik ben in de war.
2: Die wou de groeten doen aan mensen uit Morsel. De groetjes van Nadine aan Gustave en Marie-Jeanne uit Morsel. En dan zitten we bij de Falluintjesstreek.
1: Voilà.
2: En dan Molly uit Deurne, die wist nog iets speciaals te vertellen. Die is vorige zondag 75 jaar geworden. En als haar vader en grootvader nog hadden geleefd, hadden ze samen deze week 300 jaar geworden. Want die worden op één week allemaal jarig. Vader zou 100 zijn geworden en de grootvader 125. Dat zijn toch allemaal speciale weetjes die daar hiermee doorgebeld worden. Die mensen die op donderdagavond bellen, die bellen met minder weetjes.
1: Ja.
0: Ah ja.
1: Wij gaan er eens hier klaarmaken, Jos. Wij gaan een broek aantrekken en naar de tent.
0: Alleszins. Wij gaan naar de tent. Ja. Dus bij deze nogmaals een warme oproep. Wij zijn nog heel de dag tot 6 uur in de tent. Ja. Daar kunnen jullie ons bewonderen. Daar kunnen jullie de laatste nummers van de top 1000 horen.

0: En om 6 uur is de apotheose met hopelijk een zeer mooie nummer 1. Ondertussen zijn ook al onze collega-presentatoren hier binnen gecijpeld. Dus jullie kunnen ons...
1: Gestroomd, niet gecijpeld, gestroomd.
0: Gestroomd, jullie kunnen ons ontmoeten, jullie kunnen lid worden. Het is een hele belevingsdag op Radio Meneer van vandaag. Dus zeker welkom bij ons op de plaats.
1: En meezingen, hè. Ze kunnen meezingen in de tent. Ik denk dat er boekjes zijn voorzien met de teksten voor mee te kunnen kwelen.
0: Absoluut, en je kunt ons live aan het werk zien. Dus misschien tot straks en anders tot hoors.
1: Ja, tot dag.

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat ze denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt Edward Lanceren van justitie.
8: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
7: En daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kiel van der Elst.
9: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart, illegale gsm's. In gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
7: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win-lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming, in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
10: De winwinlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog altijd een heel belangrijk instrument. Het totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat dit een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
7: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Lieg, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. Vanmiddag blijft het meestal droog met zowel zon- en stapelwolken en 21 graden. Morgen 22 graden, dan krijgen we veel zon. Dinsdag is er weer kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwera Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
14: Aha. Minerva.
15: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
16: Nog 6 uur hebben we te gaan. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de finale van Radio Minerva Top 1000. Wij blijven bij je tot 6 uur vanavond. Ik heb hier een hele rits collega's die hier rondlopen. Die haal ik straks nog wel even voor de microfoon. Maar we mogen niet vergeten waarvoor we hier zitten natuurlijk. Dat is jullie willen weten om 6 uur wie de nummer 1 is van de Top 1000. Dus dan gaan we direct verder beginnen. We beginnen met nummer 71. Hij komt van 231. Niemand minder dan Charles Aznavour en La Bohème.

Charles Aznavour, zoals hij klonk in 1965 met La Bohème, staat op 71 in onze Radio Minerva Top 1000. Wat gaan we hier van de middag trouwens allemaal doen? Ja, misschien voor de mensen thuis even vertellen. We zitten live uit te zenden vanuit de witte feesttent van Radio Minerva hier op Antwerpen Linkeroever. Het zonneken is van de partij, dus als je nog thuis zit, kom gerust af. Het gaat hier heel plezant worden van de middag. Er is hier van alles te doen. We hebben het er straks nog wel over. Maar nu gaan we even terugblikken. De afgelopen 10 nummers die we gehad hebben tussen 80 en 71. Moest u het al vergeten zijn, dit zijn ze.

0: Gerwie en de Pacemakers van 44 gaan ze weliswaar naar 70. Het is een nummer uit 1963. En voor de mensen die hier aanwezig zijn, we zouden eigenlijk heel graag vanmiddag een soort van Minerva Zingt organiseren. Er zijn boekjes verkrijgbaar waarin al die teksten van die meezingers staan afgedrukt. Als je iemand ziet en je wil zo'n boekje, vraag dat dan. Dan kan je bij de komende succesnummers meezingen met deze top 1000. De mensen die hier in de tent zitten, die krijgen er beeld bij thuis. Alleen maar klank weliswaar. Jullie zien naast mij iemand zitten. We hebben 131 nieuwkomers in de top 1000 gehad deze afgelopen week. En we hebben ook een aantal nieuwe presentatoren en presentatrices gehad. Hè?
1: Dat klopt. Mijn naam is Sarah en ik ben aanwezig op Minerva op maandagavond tussen 8 en 10. En ik presenteer Avondstond.
0: En was je zenuwachtig voor de top 1000, Sarah?
1: Toch wel. Het was totaal uit mijn comfortzone. Want ik heb dat dus nog nooit niet gedaan, omdat ik vers van de pers ben. Ik spreek soms te rap als ik wat stress
0: heb. Ja, dat waren de commentaren die we gisteren op de social binnenkregen.
1: Ja, en ik beschouw dat als opbouwende commentaar. Wel hoor, ik moet eruit leren.
0: Wat doe je in het dagelijkse leven eigenlijk, Sarah?
1: Ik ben nog actief in het werkleven. Ik werk bij een firma die gespecialiseerd is in de elektronische drukvoorbereiding. En verder heb ik een gezin met twee grote meiden al, maar die vragen toch ook nog de nodige zorgen.
0: Ja. En hoe ben je dan bij Minerva terechtgekomen?
1: Ik luister al jaren naar Radio Minerva. Ik ben al jaren fan van Radio Minerva. En ik heb altijd gezegd, ik wil bij Minerva ooit gaan draaien als ik op een pensioen ben.
0: Maar ik kon niet wachten.
1: Nee, ik kon niet wachten. Nee.
0: Maar je hebt ook in de muziek dan toch wel een vader die niet onbekend is voor muziekliefhebbers.
1: Ja, dat klopt. Mijn papa was lid van het trio Cassiman samen met mijn tante Emmy en Jean-Jacques.
0: Ja?
1: Emmy had hun ingeschreven in een wedstrijd en die hebben die wedstrijd gewonnen. En zo zijn die daarin gerold. Die komen ook uit een heel muzikale familie.
0: En wat je nu net hoorde thuis, dat was een rat waar de mensen kunnen aandraaien. Het maakt geweldig lawaai trouwens. Maar.
1: Ja.
0: En vertel.
1: En helaas zijn twee leden van de drie overleden, dus enkel Emmy is er nog. Maar zij zingt nog solo.
0: Oké, tof. Ik heb je niet alleen hier naartoe gehad om over jezelf te praten. Jij gaat ook een paar platen aankondigen, hè?
1: Dat klopt, ik ga er drie aankondigen.
0: Oké, doe maar.
1: Ja. Op het plaats 69, gezakt, vorig jaar stond dat op 56, dus nu op plaats 69, sorry, staat Joe Dassin met L'été en Dien. We gaan zo stilletjes afscheid moeten nemen van soms een te lange en te hete zomer. Laten hopen op een mooie herfst. En L'été en Dien van Joe Dassin is een van de bekendste Franse chansons uit de jaren 70. Het nummer verscheen op 6 juni 75 en werd een enorme internationale hit.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ik denk dat hij er al alle jaren bij geweest is in de Top 1000 Show. Dat zijn met L'été Indien. Sarah, ze zitten momenteel, en dat kan ik hier zien op mijn appke, te luisteren in Gambia en in Zweden ook.
1: Te horen.
0: Ja, hè?
1: Op plaats 68 vinden we Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. En deze komt uit de film Blue Hawaii. Elvis speelt daarin Chad Gates, een jongeman die terugkeert naar Hawaii. De film is trouwens een romantische muzikale komedie en het lied werd uiteindelijk veel beroemder dan de film zelf. Op plaats 68, gezakt van 164, Can't Help Falling in Love van Elvis.

0: Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, is de meest genoteerde artiest in onze top 1000. We gaan hem nog 5 keer tegenkomen vanmiddag.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva, maar ook die van jou.
0: Sarah, heb jij Elvis Presley? Ja, die heb je niet meer gekend natuurlijk. Toch wel, ja?
2: Ja, ik was heel jong uit hem stierf. Ja? Ik weet nog, ik zat toen in de wagen dat mijn steenzuster zei van... Oh, Elvis Presley is gestorven. Ja, ja. En ik vroeg, wie is dat?
0: Ja, ja, natuurlijk.
2: En toen werd het door mijn stroot
0: geraakt. Oei, oei, oei. ja, vertel, wat komt er nog aan?
2: Wel, ik ben heel fier en trots dat ik Connie van den Bos mag aankondigen, want ze is toch wel een van mijn favorietjes.
0: Ja?
2: Ja, ze was vooral bekend om haar warme, gevoelige manier van zingen en dat grote hit zoals Een Roosje, Mijn Roosje. Dus het volgende nummer is een nostalgisch nummer over de zomerliefde die 3 zomers duurt. Ik denk dat wij wel genoeg hadden met 1 zomer zoals deze. En je kan de titel al raden, van 84 gezakt naar 67, 3 zomers lang.

Zes van de week al, er is heel veel Nederlands en Vlaamstalige muziek in die top 1000 gestemd door jullie. En dat is goed natuurlijk, want Connie van den Bos gaat ook van 84 naar 67 met 3 zomers lang. Ik heb het al een paar keer gezegd, je kan ook reageren op onze top 1000. Dat kan je doen via internet, je kan bellen naar onze telefonistes, want nu ook zitten er telefonistes in de studio op jullie telefoontjes te wachten. Maar je kan dat dus via de website ook, en dat hebben onder meer Elsa Slegers gedaan uit Berchem. Die heeft geschreven, altijd mooie muziek, maar deze week met de top 1000 is het gewoon genieten. Graag gedaan, Elsa. Mark van Bastelaar uit Kieldrecht schrijft, beste Radio Minerva team, bedankt voor de prachtige muziek die we al gans de week te horen krijgen. Ja, bedankt voor de samenstelling, Wilfried. Ik heb die niet samengesteld, hè, mensen. Even een misverstand uit de wereld helpen. Jullie hebben die nummers gestemd, hè. Daar is werk en geduld voor nodig. Doe zo verder, dan kunnen we verder genieten van de mooie muziek. Vele groetjes allemaal van Mark van Bastelaar. Goed, we gaan terug naar onze lijst. Hij gaat van 42 naar 66. Ik herinner me, in der tijd toen ik met de top 1000 begon, dat het een plaat was. Deze plaat, daar had Frank een hekel aan. Echt, hij vond dat een verschrikkelijke plaat. Misschien denkt u er anders over. Hier is Bing Crosby.

0: Bing Crosby en The Rose in Her Hair. Het is een beetje gezakt van 42 naar 66. Mensen hier in de tent hebben ondertussen gezien dat ik weer iemand naast me heb. Er zijn niet alleen platen die een revelatie van het jaar zijn in de top 1000, maar ook presentators. En een van die presentators is Jan de Palmaer. Dag Jan.
1: Dag Wilfried, goedemiddag. Dank u om mijn revelatie te noemen. Dank u wel.
0: Wij hebben, je bent voor de eerste keer mee die top 1000 ingeduikeld.
1: Ja, ja.
0: Hoe was dat?
1: Ik was enorm zenuwachtig. Echt waar, ik was heel zenuwachtig. Maar op een paar kleine schoonheidsfouten, hè, jij weet welke.
0: Ja, jij had dan ook nog dat pech dat de nummers die je moest draaien niet in de computer zaten.
1: Bij woensdagmorgen, toen ik eigenlijk op een gegeven moment naar nummer 600 moest gaan, waren er 100 nummers weg van onze computers. Ja, die waren verdwenen. En niet alleen ik vond dat redelijk moeilijk, maar jij ook.
0: Maar we hebben dat goed opgelost. Hè? Jij hebt eigenlijk stalen zenuwen, vind ik.
1: Ja, ik heb... uitwendig leek ik heel kalm, maar inwendig was ik heel nerveus.
0: Wie is Jan de Palmaer? Wat heeft hij gedaan in zijn leven?
1: Jan de Palmaer is heel recent met pensioen gegaan op 1 mei. En echt, je gaat niet geloven, maar een van de drie dingen die ik wilde doen was absoluut een programma proberen te versieren op Radio Minerva. En ik heb daar Jan van Dam enorm mee lastig gevallen. Dat heeft even geduurd, maar uiteindelijk is dat gelukt. Voor de rest...
0: En waarom precies Minerva?
1: Ik heb daar, omdat dat van Antwerpen is, ik woon zelf in Antwerpen, niet zo ver, ik woon op de paardenmarkt, het is heel prettig ook om naar de linkeroever te komen. En de eigenheid van de zender is toch wel iets dat mij geweldig aansprak en aanspreekt.
0: De muziek dan vooral?
1: De muziek, natuurlijk. Ja, het geheel, het café hier ook. Want de mensen die vanmiddag nog langskomen, die nog nooit geweest zijn, moeten hier zeker eens langskomen, Wilfried. Jij bent het zeker met mij eens. Het is een unieke plek.
0: Het uitzicht is geweldig. Hè? En de ventilators aan de overkant staan aan, dus het is prima. Ja.
1: En de muziek ook, want ik hou van heel veel muziek. Hè? Ook heel veel dingen die wij niet draaien. Maar het prettige, dat vind ik zelf echt, dat is als je een programma maakt, dat je echt op zoek kunt gaan naar nummers die in ons concept passen. Hè? Groeners, een beetje evergreens.
0: Maar ben je daarmee opgegroeid met dat?
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: Wat heb je... We gaan verder met onze lijst. We kunnen zelfs nog iets vertellen.
1: Ja, we gaan verder. We gaan nu naar iemand die ze soms wel eens de Belgische Sarah Leander noemen. Uh-huh. Het is een contra-alt. Ze staat, denk ik, zowat elk jaar zeker in de top 100. Ze is een beetje gezakt. Van 37. Het is een nummer uit 1953. Het is natuurlijk La Estrella, een Antwerpse coryfee. En ze staat op 65. La Estrella.

0: dag jouw favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Waar we toegekomen waren aan nummer, 65. La Esterella uit 53 met Olieve Vrouwentoren. In de tent hebben ze het ook weer al gezien. Er is nog iemand komen bijzitten. Dag Patrick.
2: Goedemiddag Wilfried.
1: Voor jou was het ook je vuurdoop, hè?
2: Ja, maar zie. Dat we ook een beetje zenuwen hebben.
1: Hoe ben jij terechtgekomen bij Radio Minerva eigenlijk?
2: Ik ben eens vorig jaar hier geweest. Dat was ook in de tent een evenement te doen. En ze hebben me meegesleurd naar de studio. En ik zag die knopjes en ja, de verliefdheid van vroeger kwam hier terug.
1: Heeft een van jullie trouwens een verleden als discjockey of zo? Of niet?
2: Ja, ik wel.
1: Jij wel?
2: Ja, ja. Ik heb enkele jaren trouwfeesten.
1: Ja.
2: En verjaardagsfeestjes.
1: Met je eigen discobaan, met je eigen zo discobaan. De baan op. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: En dan toch Minerva gekozen? Dat is wel iets heel anders dan feestjes.
2: Dat zal wel zijn. Dat is helemaal andere muziek. Helemaal uit mijn comfortzone. Alhoewel dat die platen natuurlijk ook wel gespeeld worden op feestjes. Hè.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Als je een gemengd publiek hebt, dan draai je van alles. Hè.
1: De volgende trouwens zeker, hè, Patrick?
2: Ja, ja, dat zal wel zijn. Dat is Dean Martin. Op 64 komende van 47 met veel amore in de tent, want ik zie hier veel rood in de tent. That's amore.

0: Van 47 naar 64, Dean Martin en That's Amore.
1: Ja, Wilfried, ik heb de eer, echt waar, ik heb de eer om iemand aan te kondigen die, ja, bij wie dat toch veel begonnen is, hè, vroeger. Hè. Rock Around the Clock met Bill Haley en his Comets, fantastisch nummer, ben blij dat ik het mag aankondigen. Het is gestegen van 88 naar 63 uit 1954, Bill Haley.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: In 1954 hielden de moeders hun kinderen binnen als deze mannen langskwamen. Bill Haley en de Comets. Rock Around the Clock. Patrick, wat heb je nog voor ons?
1: Ik heb voor u nog, alleen voor de luisteraars, nummer 62, komende van 138. En dat is Helen Shapiro en The Queen for Tonight.

Queen for Tonight en Helen Shapiro. Voor de mensen die nu pas afstemmen, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Want er zijn mensen die beweren dat ze de hele week al aan het luisteren zijn. Van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds naar de top 1000 van Radio Minerva. En er zijn ook heel wat mensen die ondertussen beginnen afzakken naar Sint-Tannekeplaas. En dat vind ik heel plezant. Wij zijn toegekomen aan nummer 61. Je staat er wel een aantal keren in die top 1000. Cliff Richard, zij het als soloartiest, zij het samen met zijn Shadows. Hier is hij trouwens. Hij gaat van 105 naar 61 met The Young One.

Cliff Richard en The Shadows en The Young Ones. En zo zijn we weer 10 plaatjes verder gegaan in onze top 1000. Even recapituleren.

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
9: Mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen, ja, gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens, in Frankrijk, hè, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die identificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
8: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilis en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan een kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
10: Het zal wel een rit zijn die in de klerenkeur heb. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
8: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
21: Heel de dag nog tot 6 uur vanavond draaien we de grootste hits. De grootste favorieten, zeg maar, van onze luisteraars. Die hebben gestemd. 3 maanden kregen ze daar de tijd voor. En zo hebben we die top 1000 dan samengesteld. Ik ga straks nog een paar collega's aan het woord laten. Maar nu eerst de muziek. En wie we terugvinden op nummer 60 is deze Gilbert Beco uit 1964. Hier is Nathalie.
22: La place rouge était vide.

Van 133 gaat hij naar 60 met Nathalie Gilbert-Bécaud. De mensen zullen het misschien hier al gezien hebben. We hebben zo een aantal van die boekjes gemaakt. Daarin staan de teksten van de grootste meezingers die we nog gaan spelen tussen nu en 6 uur. De volgende is er eigenlijk weer zo in. Het zou fantastisch zijn moesten we hier in onze tent een koor hebben dat dat nummer gaat meezingen. Ik kan u alvast zeggen, ga naar bladzijde 24 in uw boekje en dan kan je meezingen met deze van John Lennon. Hij komt uit 1971, van 63 naar 59 gaat Imagine. Meezingen allemaal, hè.

0: Ik kan alleen maar heel veel respect tonen voor de Minerva-luisteraars dat ze dit nummer in de top 1000 stemmen. Elk jaar weer opnieuw en dit jaar stijgt hij zelfs een klein beetje. Van 63 naar 59, John Lennon. Er was een tijd dat radiomaken een mannenjob was, maar dat is al lang niet meer. We hebben vrouwelijke presentatrices hier bij Radio Minerva. En we hebben vooral heel veel telefonistes. En één van die telefonistes zit nu bij me. Dag Agnes.
1: Dag Wilfried. En goedemiddag iedereen.
0: Ja, de mensen kunnen er nu zijn gezicht op plakken. Hè? Buiten dat klein fotootje dat we op de website hebben staan natuurlijk. Agnes, jij bent... Wanneer ben je begonnen bij ons als telefonist? Dat is
1: een goeie 2 jaar
0: geleden. Ja. En dat is eigenlijk via een programma van mij gebeurd. Hè?
1: Ja.
0: Ik was op zoek naar een telefoniste voor de dinsdagmiddag, voor Broodje Muziek.
1: Broodje Muziek.
0: En jij hebt erop gereageerd.
1: Ja.
0: En ik heb de indruk, als ik u zie lachen, nog geen minuut spijt van gehad, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Je doet dat echt graag, hè?
1: Ik doe dat echt graag.
0: Wat is zo het plezantste om aan de telefoon te zitten hier?
1: Het is gezellig om met de mensen een babbeltje te doen. En er zijn heel veel mensen die bellen voor de plaatjes door te geven. Dat is ook heel leuk.
0: Ja. En nu met de top 1000, wat waren zo de reacties allemaal?
1: Heel veel reacties.
0: Ja?
1: Ja, en mensen die dat thuis, die niet kunnen komen, maar die geplakt zijn aan de radio, die er niet van weggaan.
0: Ja, ik heb het ook al gelezen, dat er iemand schreef, ik moet eigenlijk naar de winkel, maar ik wil niks missen, ja. Dus ik blijf thuis. Takeaway bestellen dan.
1: Ja, inderdaad.
0: En Jess, ik moet je ook bedanken, want jij hebt ontzettend goed geholpen mij, geholpen voor al die nummertjes op de website te laten verschijnen.
1: Dat is heel graag.
0: Ik vond dat heel fantastisch dat je dat wou doen. En ik ga je terugsturen naar je telefoon. Daar, ja. Daar zijn ze comfortabeler dan hier, heb ik de indruk. Ja. Ja. Er zit nog iemand naast me, maar die ken je misschien al. Dat is Katja. Dag Katja. Oh, wacht, ik ga je microfoon geven. Ja, Katja.
2: Dag Wilfried.
0: Jij bent geen nieuwkomer, hè?
2: Nee, ik ben al radiopresentator van 2015, augustus, voor juist te zijn.
0: 11 jaar al.
2: Al 11 jaar.
0: Dat is ongelooflijk hoe dat voorbij vliegt, hè?
2: Het vliegt.
0: Je hebt niet mee kunnen doen met de top 1000, maar je gaat er nu wel een nummer van aankondigen.
2: Ik ga hem nu aankondigen. Het is een stijger, zie ik. En dat is van 67 naar 58. Bobby Goldsboro met het mooie hart.

0: she got mad the first. Het is een van de mooiste tearjerkers die ik ken, Bobby Goldsboro en Honey uit 1968. Dat is zo wat de muziek die jij ook donderdagsmorgens. Jij draait wel heel romantische dingen.
1: Ik draai romantische muziek. Ja, dat hoor ik toch van iedereen.
0: Ja.
1: En al is de Franse chansons.
0: Het is wel moeilijk, Katja, als ik mijn wekkerradio heb opstaan op donderdag en jij draait plaat en ik ga ook niet wakker, hè.
1: Nee?
0: Ik blijf gewoon in mijn bed liggen. Hè.
1: Oh, maar dat heeft ook zijn voordelen. Hè,
0: ja.
1: Dat heeft ook zijn voordelen.
0: Heb je nog een Bobby voor ons trouwens?
1: We hebben nog een Bobby en dat is Bobby Solo. Die is wel gezakt van 22 naar nummer 57. Een plaat uit 1965. Una lacrima sul viso. En wat wil dat zeggen?
0: Dat wil zeggen een traan op je gezicht.
1: Mooi.
0: Schoon, hè?
1: Heel mooi.
0: Katja, tot de volgende.
1: Tot de volgende.

Bobby Solo en Una Lacrima Sul Viso. Ik doe nog eens een greep uit de reacties die jullie achterlieten op onze website. Je kan dat nog altijd doen natuurlijk. Ga naar de website van Radio Minerva. Je klikt op de 1000 van Minerva. En daarbij reacties kan je ze lezen. En kan je er zelf ook in achterlaten. Gerrit Foubert uit Schoten schrijft. Wat een toffe top 1000 2026 weer al. Bangelijk goed, schrijft Christian de Kind uit Zoersel. Wel spijtig dat er veel mooie liedjes zijn verdwenen. Ja, 131 om exact te zijn, zijn er uitgevloept om er 131 nieuwe natuurlijk te kunnen inzetten. Ik ga straks misschien nog eens een paar statistiekjes op u loslaten voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Maar nu gaan we door met onze top 1000. We zijn aan 56. Hier is Wilferdi. MUZIEK

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

Christine en Wilfred, in werkelijkheid gaat het plaatje niet over een vrouw, Christine, maar over een man. Hij was ook de man die zo moedig was om in een tijd dat het helemaal not done was uit de kast te komen, Wilfred. We zijn toegekomen aan een nummer dat stijgt van 94 vorig jaar naar 55 dit jaar. Je hoeft het niet mee te zingen, maar als je zin hebt om te dansen, er is plek genoeg in die tent hier, dus laat je maar gaan met Lynn Anderson.

0: Lynn Anderson en I Beg Your Pardon, Rose Garden, kwam uit 1971. Ondertussen is er weer iemand bij mij komen zitten. Het is al een beetje een ancien aan het worden, hè, Frankie? Ja, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Een goede middag, beste luisteraars.
0: Dat is Frankie, die heeft deze week ook behoorlijk van jet gegeven in de top 1000. Want hoeveel keer ben je geweest?
1: Drie keer,
0: hè?
1: Ja. En het was leuk. We doen dat graag, hè?
0: Ja.
1: En vorig jaar was men een doop.
0: Vorig jaar was het de eerste keer.
1: Ja. Na 13 jaar hier weg geweest te zijn.
0: Ja.
1: En toen was er nog dan geen top 1000.
0: Nee, dan was er nog geen top 1000. Nee.
1: En nu terug in, maar ja, het is heel leuk voor te doen. En dan kun je eens zien wat de luisteraars eigenlijk graag horen.
0: Jij hebt van de week wel een fratsje gehad met een luisteraar. Hè?
1: Ja.
0: In je lijst stonden twee platen van Elvis net na elkaar.
1: Ja, en ik had zoiets van, ja, oké, maar niet echt afbreken. Maar ik zeg van, ja, sommige luisteraars vinden het top. Hè?
0: Ja.
1: Maar, hè, een beetje te is te, maar jullie hebben gekozen, wij
0: ja,
1: niet.
0: Ja. Ja.
1: En ik kreeg de telefoon.
0: Ja?
1: Ja, jij bent geen fan van Elvis, hè? Ik zeg, ja, wel. Maar ik hou liefst zijn trage, liefdesliedjes eigenlijk.
0: Dat is wel hier, hè, als je iets zegt.
1: Ja, direct.
0: Onmiddellijk bam. Telefoon, hè. Ja,
1: dat is ongelooflijk, maar alleen. Dat is leuk, hè?
0: Ah, wel, ik ga u weer de kans geven om iemand boos te maken.
1: Ik zie het, ja.
0: Want we hebben weer een Elvis.
1: Ja, ik zie het, ja. 10 plaatsen gestegen, van 64 naar 54. Elvis Presley met Always On My Mind.
0: Dat is wel een trage, hè, Frank?
1: Ja.
0: Oké, dat is goed dan, hè?

0: Elvis Presley, ja, ik had al gezegd, dat staat er een paar keer in, zeg maar. Het is wel een van de laatste die we gaan tegenkomen, denk ik. Alhoewel, zeg nooit nooit.
1: Nooit nooit, nee. Nee, nee.
0: Oh, oké. Okay. Zeg Frankie, wat vind jij zo speciaal aan de top 1000?
1: Het verwondert mij sommige van sommige leaks dat er worden ingestemd.
0: En niet ingestemd,
1: die eruit gevallen zijn.
0: Ja.
1: Dat valt mij op dit jaar.
0: Ja, ja, ja,
1: vorig
0: dus,
1: jaar hadden we echt al die crooners en zo. Maar nu tegenwoordig, ja, allee, Rolling Stones ertussen. En nog zo van die dingen dat ik denk van, allee, Bob Dylan.
0: Ja.
1: Dat ik dacht van, tja.
0: Ja,
1: maar ja, je ziet de luisteraars.
0: Ja, ja, ja. Ja. Het is ook fantastisch, de mengelmoes, vind ik. Je zegt het zelf, Rolling Stones, Satisfaction en een paar platen daarna, Nessun Dorma van Luciano Pavarotti. Ja, dat maakt alleen mee in de top 1000 van Minerva.
1: En dat maakt hier, ja, en de mij dat ook veel prettige commentaar krijgen van, oh...
0: Ja, ja, ja. Iedereen vindt er zijn gading wel een beetje
1: in. Spijtig dat de top 1000 gedaan is en dit en dat, maar... Jawel.
0: Of daarna spijt is.
1: Dus, ja, voor u niet, denk ik.
0: Ik weet het niet. Goed, in ieder geval, we gaan er nog een draaien.
1: Ja,
0: zien.
1: Zeker.
0: Ook zo'n een klassieke nummer wel, hè?
1: Jawel, ook gestegen. Van 62 naar 53. Andrea Bocelli.
0: Niet normaal dat dat nummer al uit 1995 is.
1: Ja, het gaat veel te snel.
0: We worden oud, Frank.
1: We worden oud, ja. Trager.

0: Ja, ook dat is Radio Minerva Top 1000. Andrea Bocelli en Conte Partiro uit 1995 alweer. Hij gaat van 62 naar 53. En toen ik het nummer begon te spelen daarnet, dacht ik prompt aan Maarten van Gent. En kijk, hij zit naast me. Dag Maarten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Jij bent de man van de maandagavond, dacht ik. Ja.
1: Maandagavond, laatavondshow. Het slaapmutsje.
0: Ja.
1: Rustige, nostalgische, romantische muziek.
0: Draai je dan ook wel zo eens een Bocelli of zo?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, hè?
1: Absoluut. Die heeft een soort metaal klingende stem. Zo, die, ja, de dames vooral.
0: Hij is ontdekt hier in Antwerpen. Hè, op de, in het Sportpaleis tijdens Night of the Proms is hij ontdekt.
1: Oh,
0: echt, hè, is hij. Dan ging de wereld voor hem open. Vertel eens, wie is Maarten van Gent?
1: Maarten van Gent is van geboorte een Gentenaar.
0: Ja?
1: Die door voor zijn werk overgeplaatst werd naar Brussel. En dan niet meer wou pendelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dag in, dag uit. En zo ben ik in de Druivenstreek teruggekomen in Goelaert. Ik heb bij mijn lokale radio, Radio Zonen, naar het Zonienwald.
0: Ah, Zonienwald, ja, ja.
1: Radio Zonien, daar heb ik het vak geleerd. Dan heb ik ondertussen, die zijn failliet gegaan.
0: Oei.
1: Ik heb een tweede radio gehad, die is ook failliet gegaan. Ik hoop
0: ik hoop dat we daar geen stramien moeten inzien.
1: Dat ik hier niet ongeluk breng.
0: Nee.
1: Maar dat ziet er helemaal niet naar uit als je ziet hoeveel volk hier aanwezig is.
0: Ja.
1: Hoeveel gemotiveerde medewerkers hier allemaal rondlopen. Dat kan niet. Dat kan niet kapot.
0: Je vertelde ook dat je vrouw ongelooflijke fan is van de Top 1000. Hè? Ze zingt alle nummers mee, zeg je.
1: Ja, die zingt alles mee. Ze zingt anders ook, hoor, maar nu zingt ze heel speciaal.
0: Ja, ja, ja. Ik stel voor dat jij in de stijl van het slaapmutsje ons volgende nummer aankondigt.
1: The Wonder of You, The King, Elvis Presley.

0: Elvis Presley en The Wonder of You. Heeft er nooit een studio-opname van gemaakt. Het is alleen een live-opname van dat nummer. Ja, het is een nummer van Ray Peterson. Ken je die?
1: Nee, dat... Nee.
0: En hij vroeg aan Ray Peterson van, mag ik dat nummer brengen? En Ray Peterson die zei van, ja maar, ga me dat toch niet vragen, want jij zei Elvis Presley. En Elvis antwoordde mij, ja maar, jij zei wel Ray Peterson. Hij zei, dat was de componist van het nummer. Zeg, met welke muziek ben jij opgegroeid eigenlijk, Maarten?
1: Ik ben eigenlijk opgegroeid met klassiek.
0: Ah, ja.
1: Thuis werd opera, het zondags namiddag.
0: Ja, opera en bel canto. Ja.
1: En ja, maar ook de slagers van toen, waaronder Nat King Cole. Daar ben ik eigenlijk mee groot geworden. Mama, papa, iedereen hield van Nat King Cole thuis. En vandaag is hij hier met dat onvergetelijke nummer, Unforgettable.
0: Maarten, mag ik je bedanken dat je even langskwam? En nog heel lang slaapmutsjes maken.
1: Ik ervan mag meedoen.
0: Ja. Unforgettable.

Nat King Cole en Unforgettable. En zonder het te weten zijn we weer al 10 plaatsen opgeschoven richting de nummer 1 van onze Radio Minerva Top 1000 die we iets voor 6 uur op u loslaten. Dus zullen we nog eens even tijd maken voor een overzichtje van de afgelopen 10 nummers.

Hij was ook zelf van de Kempen, Louis Neefs. Hij gaat van 69 naar 50 met Mijn Dorpje in de Kempen. En wij stevenen af op reclame en gesproken dagblad van 2 uur. Maar ik heb nog wat reacties voor u. Chris uit Woestwezel die schrijft: gisteren met verschillende generaties aan het werk geweest in de tuin. En ze hebben er allemaal van genoten, van de Minerva Top 1000. Bedankt aan het hele Minerva team. Ook Danny Doms heeft wat geschreven op onze website. Bedankt alweer aan alle medewerkers van Radio Minerva voor deze feestweek en topmuziek. Trouwens, het hele jaar door topmuziek natuurlijk bij ons. Shirley Bassey staat er 7 keer in. Ik ben tevreden, want dat verdient ze. Ze wordt in januari 90 jaar, schrijft en nog ideaal om haar eens te vieren bij Minerva. Goeie tip, Danny. Ik hou het in mijn achterhoofd. Zo dadelijk dus na reclame en gesproken dagblad zijn we er terug voor het vervolg van de Top 1000. Graag tot ziens.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap verstuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
5: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
4: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. En in de Ronde van Spanje is de tweede rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop. En het lijkt iets voor Wout van Aert.
6: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer. Maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
4: Van Aert wil hem dus winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar. Aankomst iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
7: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uitbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uitbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Aha. Minerva.
11: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
12: Heel de dag jouw favorieten.
13: Ondertussen zijn het geen 70 uren niet meer. Nog 4 om exact te zijn. En dan weten we wie de nummer 1 is van de Radio Minerva Top 1000. We zijn toegekomen aan nummer 47 voor de mensen hier in de witte tent. Die zo'n boekje hebben met de teksten van de liedjes die we spelen. Die mogen eens gaan kijken op pagina nummer 30. Daar staat de tekst van het volgende liedje. En als je dan wil, dan kan je dat uit volle borst meezingen. Hier is Paul Anka.

Van 113 gaat hij naar 47 met dat nummer uit 57 waar hij wereldbekend mee geworden is. Paul Anka en Diana. Van 40 naar 46 gaat Nat King Cole. Dat is me opgevallen dat die Nat King Cole met een aantal nummers dit jaar toch wel wat gezakt is. Heel eigenaardig vind ik dat. Het komt uit 1954. Het nummer is geschreven door Charlie Chaplin. En dan weet u meteen dat ik het over dit heb. Smile.

0: Twee pakjes menthol sigaretten per dag en dan heb je zo'n stem. Nat King Cole en Smile. Van de week draaide ik, ik weet niet wanneer het juist was, op nummer 340 stond hij. Het nummer op een Antwerps terras van Ed Kooijman. En ik zei er toen bij, de kans is groot dat je hem zondag hier zie in de tent of op ons terras dan. Ja. En kijk, wie zit er naast me? Dag,
1: ja, ja, ik vind je heel gezellig, hè?
0: Ja?
1: Oh ja.
0: Zeg, 340 in een top 1000, met een nummerke van, wanneer was het? Op een Antwerps terras?
1: Van mijn jaar dat was.
0: Ja, weet je dat nog?
1: Ergens in de jaren 80.
0: Ja, ik denk het. Ja, dat is in die periode geweest.
1: Ja, ja, ja. Ja, ze hoorden het geren zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus heel veel op gestemd, hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: Wat doe je momenteel eigenlijk, Ed?
1: Oh.
0: Nog veel?
1: Oh, Tristan. Nee, nee, ik ben nog altijd wel bezig, maar dan niet op het tempo van de jaren 70 en meer. Maar ja, als ze me vragen, dan kom ik. Hè.
0: Ja. En, ik was toen zo het een en het ander aan het opzoeken over u, om er te kunnen bij vertellen bij dat nummerke. En ik had ergens gelezen dat het eigenlijk Wannes van den Velden is die nu gezegd heeft van zing in het Antwerps. Klopt dat?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Helemaal in het begin, hè.
0: Ja?
1: Ja, dan deed hij iets mee om... dan deed ik iets mee, want dan was ik nog alleen. Om een wedstrijd zo, hè,
0: ja.
1: In Hulf, het Skiffelfestival van Hulf.
0: Ja, ja, ja.
1: En Wannes zat daar in de jury. Die had ook juist zijn eerste LP gemaakt. En,
0: ah, ja,
1: maar
0: ja,
1: dan
0: ja.
1: Zong ik nog in het Engels.
0: Ja.
1: En die kwam naar ons en die zei, zeg, dat is goed, hè, gasten, wij kunnen doen, maar je moet het in het Antwerps doen. Hè.
0: Ja.
1: Zeg, allee, ja, in het Antwerps, dat is dan gelijk Kai of zo, of gelijk de Strangers of zo. Nee, nee, hoe waren dingen?
0: De eigen muziek blijven,
1: die countrymuziek, en dat was eigenlijk het idee. Dat kwam van Wannes, ja. Ja.
0: Goeie zet, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dat was razend populair, hè, in die periode,
1: ja,
0: hè, in
1: jouw muziek, hè? Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Er staat heel veel Vlaamstalige muziek in onze top 1000,
1: ja.
0: Want je luistert ook, dat moeten we even bij vertellen, jij luistert van... Eén, alleen van 1000 tot 1, hè?
1: Ik volg het, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Heel veel Vlaams, wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat heel goed,
0: ja.
1: Dat zeker, dat. Ja, ja, ja.
0: Het is niet allemaal Antwerps, want nu hebben we ook weer een Vlaamse. Jo Leemans staat ook al jaren in die top 1000, blijft daarin.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is ook een monument, hè?
1: Ja, ja, dat zeker, dat. Ja, ja, ja, ja.
0: Op 45 staat ze.
1: Zeg, maar dat
0: met,
1: is toch fantastisch, geen dat kunnen doen. Ik vind dat een job is... Allee, hoe kreeg je dat gedaan?
0: Ja,
1: je kunt dat
0: weinig slapen.
1: En je kunt dat dagelijks zingen.
0: Ja, ja, je kan het allemaal volgen op internet.
1: Dat is ongelooflijk, ja.
0: Ik vind het fijn je hier te hebben. Trouwens, de tekst van het nummer van Jo Leemans staat ook weer in dat boekje. Dan kunnen de mensen meezingen. Maar zingen, dat is toch raar dat de mensen dat niet zo doen, hè?
1: Ja. Ik denk dat ze het niet goed snappen.
0: Oké, okay. Leg jij dus uit hoe dat moet, Ed. Bedankt voor het langskomen, hè.
1: Zeer gedaan.

Jo Leemans gaat wel van 13 naar 45 met haar nummer uit 1959, Diep in mijn hart. Op nummer 44, een man die ook al een paar keer gepasseerd is in onze top 1000 dit jaar. Fats Domino, hij stijgt van 59 met Blueberry Hill. Een van zijn bekendste, maar soms is de verhalen achter die nummers zijn soms wel heel gek. Blueberry Hill, nu zeggen we ja, grote hit van Fats Domino. Maar in de tijd wou die dat slijten en er was geen enkele platenfirma die dat nummer wou uitbrengen. Er was trouwens een van die platenbonzen die zei van, wat is dat voor onzin, Blueberry Hill, er groeien helemaal geen blauwe bessen op de heuvel hier. Fats Domino.

van 59 naar 44, dus Blueberry Hill en Fats Domino. Nu wil ik me even richten tot de mensen hier in de tent. De mensen thuis moeten maar even door het venster zien. Wie heeft er allemaal zo'n bladje mee met die teksten? Steek dat eens omhoog. Wie heeft er allemaal zo'n bladje met de teksten? Ga eens naar pagina 11. Op pagina 11 moeten zij nu geblaard in uw boekje naar pagina 11. Het is de bedoeling dat we hier toch de mensen aan het zingen te krijgen hier vanmiddag in onze tent. Trouwens, de mensen thuis mogen ook meezingen natuurlijk. Maar het is makkelijk als je de tekst voor je hebt. En iedereen, Zwanstani, iedereen kent dit nummer. Op nummer 43, hij is 10 plaatsen gestegen, 1952. Hier is Bobby Aanschoepen. Zie ik.

Geef maar een applaus voor uzelf. Maar ik zou toch niet van job veranderen. Dat was Bobby Aanschoepen, liedjes, Lichtjes van de Schelde op nummer 43. Op nummer 42 staat iets dat de heel sterke stegen is. Ze komt van 197. De nummer uit 1962, Brenda Lee en All Alone Am I.

0: Piepjonge Brenda Lee en All Alone Am I. Ik ben niet meer alleen. Ik heb een collega hier naast me. Dag Willem.
1: Dag Wilfried.
0: Jij bent eigenlijk een beetje net terug uit verlof, hè?
1: Ik heb de roeispanen als viking op vakantie even opgeborgen. We zijn 5 dagen terug in het land. Ja. En ik moet zeggen, van temperaturen om en bij de 14, 15 graden terug naar 25. Het begint zo stilletjes aan.
0: Je raakt eraan gewoon.
1: Het sap staat bijna mijn voor.
0: Heb je dat op vakantie wat kunnen volgen dan, die top 1000?
1: Het is te zeggen, maandag was het van op afstand, want we waren aan het rijden nog.
0: Ja,
1: dus ik heb een app, Radio Player, die kan ik connecteren via Bluetooth in de auto. En die heb ik dus wel een hele tijd kunnen volgen. Het is heel plezant natuurlijk op voorhand dat je weet, de collega's zijn goed bezig.
0: We zijn toegekomen aan nummer 41 al.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, hè?
1: 1968. Het is een nummer, Barry Ryan en Eloise. Ik dacht dat het iets te maken had met een rockopera van lang geleden.
0: Nee, toch niet. Dat waren twee broers. Ik weet niet meer wie dat geschreven heeft, maar Barry Ryan zingt het.
1: Ja.
0: Het is een nummer, ja, Eloise. Ik word er gewoon knettergek van. Ik vind het het beste nummer dat er ooit gemaakt is. En... Er staat een mevrouw die iets komt vragen, we gaan die direct helpen. Ja. We zullen ondertussen Barry Ryan en Eloise maar opstaan. Nee, ik wou dus vertellen van... Ja, ik ga hier compleet uit met een bol met dat nummer. Ik vind dat geweldig.
1: Ja, dit blijft een mijlpaal. Goeie keer eruit. Eloise, op 41.

0: Kun je voorstellen, Willem, dit nummer in de top 1000, maar ook Nessun Dorma van Luciano Pavarotti?
1: Ja, dat, je zei dat er straks al toen een van mijn collega's hier zat. Variatie en afwisseling, dat is toch het grootste effect dat deze top 1000 heeft. Ja, ja. En dat appreciëren onze luisteraars ook. Ik vind... Zelfs lange nummers van 5 minuten 41.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik vind trouwens 1968 het beste popjaar dat er ooit geweest is.
1: Dat ligt vlak na 67 en dat klopt, dat was ook zo'n fantastisch.
0: Echt, ja, ja. Goed, we zijn weer 10 nummers opgeschoven. Betekent dat we tijd moeten maken voor nog eens een overzichtje. Dat is ook een pittig detail. In dat klasje dat je hoort in die overzichten, daar zat mijn kleinzoon.
1: Ja,
0: derde studiejaar. Ondertussen is dat een gast van 18 jaar.

0: Ondertussen zijn we toegekomen aan nummer 40. Hij komt van 81, Paulanka, met een steel guitar en een glass of wine. We vroegen ook heel de week door aan de mensen van de reacties via Facebook of via onze website. Ik heb er hier weer eentje binnengekregen van Jenny van Varenberg uit Willebroek. Ze schrijft: jullie zijn een superteam, Radio Minerva. Elke dag het eerste wat ik doe bij het ontwaken is de radio aanzetten. Het zijn allemaal mooie plaatjes die jullie draaien. Brengt ons terug in de tijd. En deze week was zeker super, want het wordt met de minuut beter. Ik ben benieuwd wie de nummer 1 is. Ja, ik denk dat ze niet alleen is.
1: Nee.
0: Ik denk dat er nog mensen met diezelfde vraag zitten. Ja. Maar we zijn er nog niet. We zijn aan nummer, zeg het eens, Willem?
1: 39.
0: Oké, ja, dank u.
1: We gaan naar 1974. Dat is een van die artiesten die bij heel wat collega's ook zeer graag gehoord en gedraaid is. Charles Aznavour, man van vele talenten, helaas een paar jaar geleden ook te vroeg moeten gaan. En dit is een van die wondermooie nummers die hij ooit maakte en waar vele andere collega's van hem ook zot van zijn. Want ik heb daar wel 3-4 verschillende versies van. Onder andere van ene Elvis Costello
0: heeft een schitterende versie.
1: Dat prachtige nummer She op 39.

0: Sharla Aznavour en She. Ben jij Elvis van Willem?
1: Ja, dat mocht je wel zeggen. Ja. Dat is de laatste jaren is dat een klein beetje genormaliseerd. Maar vroeger was dat heel erg. Weet jij dat ik al drie keer naar Memphis ben geweest?
0: Ah, ja,
1: Graceland gaat bezoeken. Ja. Alles wat daarbij hoort rond Elvis. Zijn graftombe uiteraard. Twee keer hebben we ook aan de Candlelight Vigil, de parade met de kaarsen, deelgenomen. Je kan zeggen dat ik een toch wel doorwinterde Elvis-fan ben geweest. Altijd.
0: Hij staat er een paar keer in, hè? In onze top.
1: Ja, een paar keer is het minste dat ik kan zeggen. Elvis is een groot artiest, maar niet alle luisteraars hadden het zo begrepen.
0: Ik denk dat zoiets, dat is zoiets. Iets gelijk de Beatles en de Stones. Ja. Je zei of voor de Beatles of voor de Stones.
1: Over verzadiging.
0: Je zei voor Elvis of je zei tegen Elvis.
1: Ja. Maar op 38 komen we hem terug tegen en daar zijn we niet weinig rouwig om. Misschien een nummer om te dansen, mensen, hier in de tent.
0: Ja,
1: net hadden jullie al kunnen dansen, maar met dit moet je echt absoluut een dansvloer gaan vuilmaken. Het is een nummer dat komt vorig jaar van 57, doorgestegen naar 38. Het is nu of nooit, o sole mio, it's now or never.

0: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: En dat was Elvis Presley met It's Now or Never op nummer 38, Willem.
2: Ja, we zijn flink aan het opschieten. We zijn nu al aan de top 40. De 40 mooiste platen volgens luisteraars.
1: En je hoort dat ook. Hè. Dat zijn echte klassiekers allemaal die nu komen.
2: Vanaf nu zijn het geen pannenkoeken meer. Hè?
1: Nee. Ondertussen beginnen onze tenten aardig vol te lopen. Dat zie ik graag. Maar nu nog de mensen aan het zingen krijgen. Hè. De volgende staat ook in jullie boekjes. Ga maar eens kijken op pagina 28 van jullie bundeltjes die jullie hebben. Dan staat er ook weer. Dat is zo echt zo in en gaat. Volle borst kunt meezingen.
2: Ja, en je mag ook twee borsten tegen elkaar plakken. Want het is de plakker van het zuiverste water, vrienden.
1: Hier is Malcolm Roberts van 25 gaat hij wel naar 37 met die superklassieker Love Is All.

0: was in de tijd zo'n typische jukeboxplaat, vond ik. Die stonden al die jukeboxen, hè, die van Malcolm Robert.
1: Je had ook zo'n typische Britse kop, vond ik, die heel netjes gecoiffeerd eigenlijk. Ja.
0: Zeg, Willem, nu moeten ze echt uit hun dak gaan hier in die tent, hè.
1: Vind ik ook.
0: Mensen hier in de tent gaan dus allemaal naar pagina 39.
1: Van uw boekje?
0: Pagina 39 van uw boekje.
1: Ja.
0: Daar gaat het allemaal gebeuren.
1: Nu moet je gaan meezingen. Je hebt het daarnet al gedaan met dat nummer van Bobby Jan Schoepen. Lichtjes van de Schelde. Ik vind dat nu heel de tent moet meezingen.
0: Ja, het dak moet eraf nu.
1: Ik zou bijna durven zeggen, die niet meezingt, dat is tourneke voor de groep hier.
0: Hij gaat van 48 naar 36. Ik heb het over onze Willy. Willy Sommers. Zijn we klaar?
1: Klaar,
0: iedereen?
1: Jongens. Laat de zon in je haar. Kom aan, mannen.

Ja, voor een eerste auditie was het niet slecht, maar het kan beter, zal ik zomaar zeggen. Late zon in je hart van Willy Sommers was de laatste voor dit uurtje. We moeten er zo dadelijk weer eventjes tussenuit voor reclame in Gesproken Dagblad. Maar daarna ben ik er terug natuurlijk en zijn wij er allemaal terug. Voor het vervolg van onze top 1000 blijf zeker luisteren. En blijf hier allemaal maar feesten in die tenten, want daarvoor zijn jullie gekomen. Tot zometeen!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dagje.
4: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
6: Zeg maar één.
7: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gekouwd aan gestuind, zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, van

0: vandaag. Want dat Petrusmeubel is goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Petrusmeubelen, hè. Over de markt is goed, hè. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petrusmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
5: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
4: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. En in Duitsland is Vincent Kompany uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat hebben de lezers van het Duitse voetbalmagazine Kicker beslist. Kompany kreeg meer dan de helft van de stemmen. Vorig jaar won hij met zijn ploeg Bayern München onder meer de beker en de titel. En gisteren pakte hij ook al meteen de eerste prijs van het seizoen. Hij won de Duitse Supercup. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.

0: Landen op nummer 35 met Als de zon schijnt. En ze schijnt, kom maar eens naar het Sint-Anneke, dan zul je dat zelf met je eigen ogen kunnen zien.
1: Misschien schoner plaats in Antwerpen om dat te aanschouwen. Hè?
0: Ja, fantastisch. Ja. En dan de ventilators die opstaan aan de overkant. Dat is
1: ja,
0: geweldig.
1: Fantastisch. Ja.
0: We zijn toegekomen aan een nummer van Cliff Richard. Die Cliff Richard, dat was zo'n beetje het Britse antwoord op Elvis Presley, hè? In die tijd. Zo,
1: ja, ja, dat zei, de Britten waren jaloers, wilden tegenover Elvis iets tegenoverzetten. En toen verscheen er Cliff en met zijn band The Shadows.
0: En die heeft een nummer dat eigenlijk oorspronkelijk is van Elvis, gecoverd. Maar nu moet ik eerlijk zijn, ik weet dat je een Elvis fan bent, maar ik vind dat van de Cliff toch wel beter.
1: Ja, ja, ja, Elvis was ook een nummer dat kwam uit een film eigenlijk. En ik meen mij te herinneren dat er zelfs nog een oudere versie bestaat dan die van Elvis. Maar al bij al blijft dit nummer overeind, ook in de versie van Cliff Richard, want ze is lekker dansbaar.
0: En ze stijgt trouwens, Willem, van 91 naar 34.
1: Alsjeblieft. De vloer is van jullie jongens hier in de feesttent. MUZIEK

0: Van 91 naar 34, Cliff Richard en Angel. De mensen die heel de week geluisterd hebben, die weten misschien dat we een wedstrijd gedaan hebben. We hebben dus gevraagd om te gokken wanneer de hoogste nieuwe binnenkomer ging gedraaid worden op de radio. En er zijn twee winnaars, die gaan we straks eens even aan u voorstellen. Er zijn twee mensen die het juist gegokt hebben. Het was trouwens op vrijdag, dacht ik, tussen 12 en 2. Is hem gevallen. Dana en All Kinds of Everything was de hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar. Ondertussen een ander gezicht naast mij. Dag Peter.
1: Dag Wilfried.
0: Peter, ik vind u de revelatie van de top 1000 van 2026.
1: Ik dacht dat dat toch een zanger ging zijn.
0: Ja, het was de eerste keer dat je zoiets meedeed.
1: Ja, absoluut. Maar met heel veel plezier. Ik vind het heel plezant.
0: Ja. En de muziek lag je wat?
1: Absoluut. Je leert ook precies waar de mensen graag naar luisteren. En dat vind ik de verdienste van een top 1000.
0: Ja. Jij doet het programma op zondagmiddag, hè?
1: Zondagmiddag van 4 tot 6.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wel, het heet Happy Hour. En ik geef de mensen goed nieuws aan het einde van de week. Het begin van de andere week, kun je ook zeggen. En ik draai daar plaatjes bij die daarbij passen.
0: En je zoekt echt een plaat die past bij dat nieuws dat je brengt.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Oké, tof. Je zit hier nu om een stukje top 1000 nog te presenteren. Wat is de volgende?
1: Een van mijn lievelingsartiesten in elk geval. Op 33 hebben we Ray Charles met een boodschap voor de Minerva-luisteraars. I can't stop loving you.

0: Ray Charles en I Can't Stop Loving. I can't, hè, want zijn Amerikanen.
1: Zijn Amerikanen,
0: can't,
1: hè. Ja.
0: Ja, ze weten nu al dat je een programma doet, Happy Hour. Wat doe je in het dagelijkse leven, Peter?
1: Ik doe van alles, Wilfried. Dat is te moeilijk om uit te leggen.
0: Echt?
1: Nee, ik ben eigenlijk therapeut.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben relatietherapeut in het echte leven.
0: Maar je doet toch ook theater en zo?
1: Ik regisseer en ik produceer ook theater, comedyvoorstellingen. Dat is een beetje hetzelfde, hè? Therapie en comedy.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Zullen we nog eens een Elvis draaien? Want dat is lang geleden.
1: Ja, dat is een echte top 1000 artiest. Hè? En een van zijn meest bekende nummers, denk ik, op 32 uit 1969, Suspicious Minds.

0: Elvis Presley en Suspicious Minds uit 1969. Het was een beetje zo'n comeback hè, toen. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, en wat voor een comeback. En het is dan in de jaren 2000 ook nog eens een grote hit geweest. Hè?
0: Ja. Het volgende nummer is ook een echte meezinger. Hè?
1: Ja.
0: Want er is geen tekst voor, dat is het spijtige.
1: Nee, maar je kunt wel luchtgitaar spelen tijdens dat nummer.
0: Dat is waar, dat is
1: dus,
0: waar.
1: Dus, want beste mensen, op 31 hebben we The Shadows met Apache.

0: The Shadows, zonder tekst dus, maar wel met gitaren. The Shadows en Apache op 31. Peter, mag ik jou bedanken om vandaag even langs te komen?
1: Heel graag gedaan, Wilfried.
0: Volgend jaar terug meedoen?
1: Ja, absoluut.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oké. Tot volgend jaar dan maar. We gaan dus een overzicht geven van de nummers tussen 40 en 31.

Spanish Eyes en Al Martino staat op nummer 30. Wil zeggen dat we nog 29 nummers te gaan hebben. En dan weten we wie onze nummer 1 is voor 2026. Mensen met een bundeltje, hou jullie klaar. Pak het bundeltje op pagina 3. Want daar staat het nummer dat op 29 genoteerd staat. Ze komen van 24 zakken, 5 plaatsen. Hier is ABBA.

Ze zakken weliswaar vijf plaatsen, ABBA en de Dancing Queen. We zouden eigenlijk het hele finale gebeuren op tv kunnen uitzenden, hè? Want we hadden hier Dancing Queens op onze dansvloer hier in de Witte Tent. Ik kan nog eens even een paar reacties voorlezen van mensen die iets op onze website hebben gezet. Mark woont in Sint-Joost Tenode, is daar aan het luisteren. Gelukkig bestaat er een zender die nog gezellige muziek draait, die nergens anders te horen is. Doe zo verder, we voelen ons terug jong en gelukkig. Ah, Minerva is een verjongingskuur dus. Ben Brajaar woont in Halle. Hij schrijft, prachtig initiatief die top 1000. Ik geniet op deze zondagmiddag terwijl ik aan een muziekboek bezig ben. Hij is zelf een boek aan het schrijven. En hij schrijft, hopelijk komt dat ook ooit eens uit, dat boek. Proficiat team Minerva. Als jij iets wil achterlaten, ga naar onze website www.radiominerva.be. En klik op reacties, dan kan je zelf zo'n reactie posten. Wij draaien ondertussen het nummer 28 uit onze Radio Minerva Top 1000. Hij komt van 15. Hier is Louis Armstrong. MUZIEK

nummer dat een tweede leven kreeg dankzij de film Good Morning Vietnam. Louis Armstrong en What a Wonderful World gaat van 15 naar 28. Op nummer 27 een stijger van Louis Neves. Het is niet het bekendste nummer van Louis Neves. Maar het is wel een nummer dat je eigenlijk... Ik denk dat je het alleen hier bij Radio Minerva kunt horen. Hier is Louis Neves, komende van 58, Het Winkeltje.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat.

Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging met heen.

0: Louis Neefs met een nummer uit 1900, even spieken, 79. Het winkeltje heet het. Van de week heb je het misschien gehoord, we hebben dus een wedstrijd gedaan. Daarin vroegen we aan de mensen om te gokken wanneer ze dachten dat de hoogste nieuwe binnenkomer, Dana is het geworden uiteindelijk, All Kinds of Everything, wanneer die ging binnenkomen in onze top 1000, wanneer we die zouden uitzenden. En naast mij zit een man die dat geraden heeft. Dag Willy.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, ik vroeg het je van de week al, heb je een systeem eigenlijk om dat te doen? Of?
1: Ja, eigenlijk niet, maar in feite, ik ben al een paar jaar mee.
0: Ja.
1: En je valt altijd zo rank dezelfde tand.
0: Echt?
1: Ja, nee, goed, dat is echt, je moet het snel.
0: Ik moet in mijn archieven gaan kijken, maar dat is dus, zo raar.
1: Want ik heb die zoet ook nog meegedaan en dan moest er nog, omdat we toch niet zo vuil waren,
0: ja,
1: moesten we zeggen, ik zal maar zeggen, kwart nog hier, 20 nog hier.
0: Oei!
1: Ja.
0: Nee. Nu hadden we gewoon gevraagd in welk uur en het was op...
1: 20.012.
0: Dat weet ik niet meer, maar het was vrijdag, hè? Vrijdag, hè? Was het? Het vrijdagmiddag is hij gevallen. Ja. Er is nog een tweede persoon die dat juist geraden heeft. Dat is Anna Moors uit Berchem. Die zou vanmiddag ook naar hier toe komen, maar misschien geraakt ze er niet. Ik weet het niet. Willy, ik ga jou in ieder geval al een van die twee mooie manden schenken.
1: Hartelijk
0: bedankt. Daar zit van alles in rond Radio Minerva. Van stickers tot mokken, een Minerva Triple, drink je bier?
1: Ja.
0: Oké, geweldig. Zo'n bereke zit daarin.
1: Ah ja.
0: Dat krijgen we.
1: Dat heb ik ook al eens gevraagd voor de mij te nemen, de prouwens en dat
0: ging. Ah, voilà. En u wint.
1: Maar kan ik het mij nemen?
0: Ik vond het fantastisch dat je hebt meegedaan. Heb je eigenlijk veel geluisterd toen je door de week heen?
1: Altijd. Hè.
0: Serieus?
1: Ja, die is toch altijd diep. Hè.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent gepensioneerd ook ondertussen, ja, of wat? Ja? Ja. Wat heb je vroeger gedaan?
1: Tegelzitter.
0: Ah, oh, oké.
1: Okay. Ja,
0: ja. En niet meer bijchoppen nu?
1: Dat gaan we nu rijden. De knieën zijn kapot, alles is kapot.
0: Oké. Okay. Willy, in ieder geval bedankt dat je langsgekomen bent. En nog eens proficiat met het hokken naar het hoogste nieuwe binnenkomer. Ja, het is goed weer, hè?
1: Het is goed weer, hè?
0: Fantastisch, hè?
1: Dus.
0: Oké. Okay. Wij gaan draaien, nummer 26 is dit. Johnny White, verloren hart, verloren droom.

7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: 1000 favorieten.
1: En die 1000 favorieten, daar zijn we ondertussen toegekomen aan nummer 25. En ik heb een beetje hulp ingeroepen in de personen van Jos en Fons.
2: Dag Wilfried.
3: Dag Wilfried.
1: Ja, jij bent Jos en jij bent Fons.
2: Jij bent al moeilijk om ons uit die aantal.
1: Ja, ik denk dat er veel mensen zijn die dat hebben.
2: We horen dat vaak, dat mensen denken dat onze stemmen op je lijken. Wij vinden dat zelf niet, maar mensen zeggen dat.
1: Ik denk dat jullie wel... De broekventjes van Minerva zijn, hè?
2: Wij zijn de bleukjes, hè.
3: Ja,
2: zijn
1: de bleukjes. Ja, en de jongsten ook, hè?
2: Denk ik wel, ja. Ja, de Fons niet meer, maar ik...
1: Oké. Jullie doen donderdagavond een heel speciaal programma eigenlijk, hè?
2: Ja.
3: Elk nummer proef is de titel van het programma. En het concept, door Jos en mij bedacht, is eigenlijk dat wij elks een uur lang onze beste nummers kiezen, die wij troefwaardig vinden, popnummers. Ja. En dan laten wij de luisteraars en elkaar van dat uur dan de troef kiezen. Wat is het allerbeste nummer van dat uur?
1: Ja. Oké. Okay. En wat muziekgenre zit daarin?
2: Wij spelen alles wat dat binnen het Minerva-concept past. Hè. Maar wij proberen wel altijd versies van bekendere nummers die minder bekend zijn, bijvoorbeeld. En wij proberen ook altijd wat uitleg op te zoeken over de nummers. Een beetje grappige feitjes, grappige weetjes. En voor de rest proberen we wel zoveel mogelijk in het Minerva-concept te blijven. Hè?
3: Ja, want we zijn opgeleid door Jan van Dam en die heeft ons papieren meegegeven met de Minerva-artiesten.
1: Ja, ja.
3: Wij noemen dat Jan van Dam bingo en wij proberen die af te werken. Dus alle artiesten die hij ons heeft opgegeven, proberen wij minstens één keer te spelen.
1: Oké, fantastisch.
2: We spelen elke week Jan van Dam bingo. Ik heb het hem er juist gezegd, hij geloofde het niet.
1: Ja.
2: Ik zeg, Jan, ik ga nu de lijst laten zien. Wij spelen echt elke week Jan van Dam bingo. Totdat we alle nummers hebben afgevinkt dat Jan ons heeft door.
1: Jos, jij bent hier op een heel rare manier binnengeraakt, hè?
2: Ja. Dat klinkt wat gek, maar de Sis, ook collega-presentator, eigenlijk heeft mijn vrouw heeft dat als verrassing voor mijn verjaardag gedaan, dat ik hier een uurtje bij de Sis mee radio mocht maken. Ik wist van niks, ik kwam naar hier en ik was geblinddoekt, ik wist niet waar dat we gingen.
1: Okay.
2: En ik kwam hier aan en ineens mocht ik een uurtje mee radio maken bij de Sis. De Fons zat mee in het complot, ze heeft dat mee voorbereid. En dan ben ik eigenlijk blijven mailen van ik vond dat heel tof. Ik zou graag wat meer willen bedenken.
1: Gestuurd
2: van we hebben op donderdagavond wel een momentje vrij. Ik bel de Fons en die wist natuurlijk, ik moest het zelfs niet vragen. Die zei natuurlijk wil ik dat doen met u.
1: Jullie kennen elkaar ook al lang geloof ik. Hè? En ook jullie telefonist, Thomas.
2: Ja. Nee, nooit gezien.
1: Ja. Zeg, jullie hebben je vuurdoop gekregen vanmorgen in de top 1000. Maar jullie hebben voor ons al de kersttop 30 gedaan.
3: Vorig jaar hebben wij de kersttop 30 gepresenteerd. En het was voor ons de eerste keer dat we met zo'n strak tijdschema moesten werken. En,
2: wij staan gekend, je zult dat nu ook horen, voor ons...
1: Korte gesprekken.
2: Ja. Wij babbelen nogal veel tussendoor.
3: Ja.
2: En dat was moeilijk om zo... we moesten een strak schema aanhouden. Dat is niet zo gewend.
1: Dat moeten we nu ook doen. Waar zijn we toegekomen? Zeg het eens.
2: Ik denk dat we bij nummer 25 zitten, hè, bij Vera Lim.
3: Ja. 6 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar, zie ik.
1: Jammer, hè?
3: Jammer.
1: Oké. Vera Lim.

0: bij nummer 24.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Vertel.
2: Een artiest die eigenlijk geen achternaam nodig heeft. Een voornaam alleen volstaat. Christophe.
3: Ah, dan moeten we bij Aline zitten natuurlijk.
0: Met een C of met een K?
2: Op zijn Frans, hè? Dus met een C. Christophe.

0: Christophe met een C dus en Aline, we moeten er weer eventjes tussenuit voor de reclame in het Gesproken Dagblad. Maar daarna ben ik er graag terug met de laatste twee uurtjes van de Top 1000. Nu wordt het echt spannend. Tot ziens.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
1: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd en de derde in Brussel dit weekend. Het incident

0: gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen, met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Jammer, maar mijn rug. En ik zin ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maan nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
11: Nog 2 uur en dan weten we wie de nummer 1 is van onze Radio Minerva Top 1000. Ik heb Jos en Fons nog bij me.
12: Ja, nog steeds.
13: Zeker.
11: Alles nog oké, mannen?
12: De spanning stijgt.
11: Ja, jullie hebben een stukje van de lijst al gekregen. Ze zijn er direct naar onder gaan kijken, mannen.
12: Ik zie daar wel een staan dat ik grote fan van ben.
11: Echt?
12: Oh, dat kijk ik kan eruit.
13: Volledig kunt meezingen.
12: Die kan ik ook letter voor letter meezingen.
11: Over meezingen gesproken, Jos. De mensen hebben allemaal een bundeltje met de teksten van de beste meezingers die we nog gaan draaien. Als ze nu naar bladzijde 35 gaan, daar vinden ze de tekst van het volgende nummer. Op pagina 35 kan je meezingen uit volle borst met...
12: met Timmy Euro en Hurt.

0: Demi Euro en Hurt. Het komt uit 1961 al. Hoe oud waren jullie? Zo'n vraag waarschijnlijk.
1: Fons was toen 5.
0: Min 5.
1: Zeg, er vallen mij 2 dingen op in heel die top 1000.
0: Ja?
1: Er zijn heel veel Nederlandstalige nummers.
0: Heel veel,
1: maar ook heel veel plakkers. Hè.
0: Ja.
1: Je zag de mensen hier ook al voorzichtig de dansvloer opschaffen.
0: Ja, het Minerva-publiek is wel zijn romanticussen. Ja.
2: En terecht.
1: Ja, wij ook even ons.
2: Zeker.
0: Ja, vooral op donderdagavond.
1: Zeker.
0: Het volgende is ook kunnen plakken, hè.
1: Dat is een bruggetje.
2: De mijnwerkerszoon uit Wales, hè, met een stem die steenkool doet vergruizen.
0: Heb je die al eens gehoord nu?
2: Nee.
0: Hij doet in Engeland, zit hem in de jury van The Voice of zoiets, denk ik, zo een van die programma's. En hij heeft er overlaatst in gezongen. Die klinkt nog altijd gelijk toen. Hè? Oh. Dat is niet normaal. Die mens is in de 80, denk ik, ondertussen. Ja, ja. Maar die klinkt gelijk een bel, hè? Dat is ongelooflijk.
1: Een van de favoriete zangers van onze telefonist Thomas trouwens.
0: Oké, we gaan de mensen niet meer in spanning houden. Wat wordt het?
2: Tom Jones.

0: Tom Jones en Lingering On op nummer 22. Hij komt van 31, gaat dus de goede richting uit. Hè?
1: Ja, ja, een stijgende lijn.
0: We gaan er nog eentje doen voor we afscheid van jullie nemen en jullie terug naar de donderdagavond verbannen.
1: Ja, ook een in stijgende lijn zie ik.
0: Ja, zeg maar.
2: De grote vriend van Danny van Tichelen.
0: Ja, de Danny, nu moet hem tegenhouden, de Danny, ja. Want nu gaat hem helemaal uit zijn dak natuurlijk.
1: Danny, het is uw moment, jongen. Het is gekomen, het is gekomen.
0: Oké, hier is Jerry Vale. And don't tell my heart to stop loving you.

Van 52 naar 21, Jerryville en Don't Tell My Heart to Stop Loving You. 1968. Ja, we komen dichter en dichter bij die bovenste regionen van de Radio Mini van Top 1000. Zullen we nog eens even kijken, of luisteren beter gezegd, naar wat er te vinden was tussen 30 en 21?

0: Ik vind het persoonlijk nummer 1 potentieel hebben. Eenzaam zonder jou en Wiltura gaat van 39 naar 20. Dag Steven de Lely.
1: Dag Wilfried, dag Wilfried. Ja, ik ben al heel de morgen aan het luisteren, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben muzikale opvoeding aan het geven aan mijn kinderen van 5 en 7.
0: Van, dat is nu de muziek, ze.
1: Ja, ja, dat is het helemaal. En ze luisteren enthousiast mee. En
0: jullie hebben trouwens ook mee gepresenteerd, zo die top 1000. Vinden dat plezant? Zo is het anders dan normale programma.
1: Ik vind dat heel plezant, omdat het ook altijd een beetje spannend is. Wat gaat eruit komen? Ja? Wat zijn de reacties? En er hangt zo'n sfeer rond. En een feestsfeer. Ik vind dat heel tof.
0: Ja, ja, er wordt enorm veel naar geluisterd. Ik heb via Google, kan ik zo zien waar ze naar onze website aan het kijken zijn. Dat is over heel de wereld, Steen.
1: Dat
0: is echt niet normaal. Heel de wereld kijkt naar die site. Je komt eventjes bij mij zitten. We gaan nog wat verder in die top 1000. Veel Vlaamse muziek. Hier.
1: Blijkbaar. Waar ik blij mee ben, natuurlijk.
0: Ja,
1: gezien mijn vak vind ik dat heel fijn. En de volgende is natuurlijk een dek van een nummer die aardig wat gestegen is van plaats 45 naar plaats 19. The One, The Only, Anne Christie met Dag Vreemde Man.
0: Pakt uw boekje maar op pagina 8.

0: Anneke Christie en Dag Vreemde Man op nummer 19 in de top 1000 van Radio Minerva. Zullen we nog eens een paar reacties lezen op de website?
1: Graag, zeer graag.
0: De Peggy uit Deurne schrijft: hoed je af voor alle medewerkers van de top 1000. Ik heb geluisterd van de eerste minuut tot de laatste minuut. Ik ook. groetjes van Peggy uit Deurne allemaal. En dan Bertha de Man uit Wilrijk, die schrijft: in 2024, in 2025 kwam Elvis 33 maal in de top 1000 van Minerva. Nu tot op dit moment zit hij er maar 29 maal in. Ik vrees dat hij de 33 dit jaar niet gaat halen. Toch ongelooflijk dat Elvis zoveel Minerva-fans heeft. Ik zelf heb Griesland 5 keer bezocht. Dus 5 keer naar Ginder geweest.
1: Dus maar ik vind het wel straf dat hij dat allemaal bijhoudt.
0: Ja, maar ze kunnen dat ook gaan opzoeken op de website, hè, Steven. Wel, ik denk ook dat hem de 33 niet gaan halen
1: dat
0: dit jaar.
1: Dat zou heel straf zijn. Nou.
0: Want we horen hem voor de laatste keer op nummer 18... Hij zakt 2 plaatsen van 16 naar 18. Op pagina 18 vind je trouwens de tekst van het nummer, als je het wil meezingen. Elvis Presley, hier is Are You Lonesome Tonight?
1: Ze moeten meezingen.

0: 31 keer stond hij in de top 1000 van Radio Minerva. Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight? Ik heb nog reacties ondertussen binnen. Ik ga er even een paar uitpikken. Arnie Goossens uit Schilde zegt... Heel benieuwd wat er op 1 gaat staan. Ja, iedereen denk ik. De vorige 980 nummers waren al geweldig. Misschien een beetje veel Elvis, maar oké. En dan schrijft Martien Lambrechts, dat zijn twee zussen die luisteren naar de radio. Eén woont in Hasselt, andere op de luchtbal, dacht ik. Al heel de namiddag met oortjes aan het luisteren. Met een halve trouwboek is naar het sport aan het kijken op tv. Dus het volume mag niet te hoog staan. Groetjes van Martien. Wij gaan door met onze lijst, want we moeten tegen 6 uur aan de nummer 1 zijn vandaag. De volgende is ook weer zo'n meezinger.
1: Een klassieker.
0: Ja, ja. Pagina 20 voor de mensen die hier zitten. Ga maar alvast naar daar. En dan kan je uit volle borst meezingen met de volgende. Hè.
1: Met Frank Sinatra, met Strangers in the Night.

0: Ja, daar werden toch pogingen gedaan hè, om mee te zingen met Strangers in the Night. Hè?
1: Zeker, maar ik vind dat het die laatste 17 of 16 hier toch nog wat luider moet in die tent, eerlijk gezegd.
0: Dat zou mogen, ja. Dat zou zeker en vast mogen.
1: Wat ik mij eigenlijk een beetje afvraag, want ik zie altijd van alles en nog wat gebeuren en ik zie jou bezig tot vorig jaar met sticks en dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja. We hebben het dit jaar iets anders kunnen doen dankzij onze technische ploeg.
1: Ja.
0: Ook hoedje af voor die mannen. We hebben een computer staan in de studio. Hebben de mensen dat thuis al wel eens gehoord. We hebben nu al die nummers tijdelijk op die computer gezet.
1: Uh-huh.
0: Dus konden jullie heel makkelijk zeggen, ik moet nummer 0016 hebben. En dan staat hij daar, moet hij gewoon spelen.
1: Dat was inderdaad makkelijk. Maar wat ik mij dus afvraag, Wilfried, ja? is eigenlijk, als je dat nu uitrekent, het aantal uren dat er in
0: dat is, ja, dat is monnikenwerk, hè. Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Want het probleem is, Steven, de mensen mogen stemmen tot 31 juli.
1: Ja?
0: 31 juli, 12 uur 's nachts, sluiten we het af. En dan moet ik nog beginnen met... Het programma rekent de top 1000 wel uit. Dus ik heb daar niet zoveel werk in. Maar het timen van al die uren, daar kruipt heel veel werk in.
1: Ja.
0: Want ik weet niet hoe lang het nieuws gaat duren. Ik weet niet hoe lang de reclameblokken zijn.
1: Nee, dat zijn allemaal van die onzekere factoren. Ja. En je moet toch inderdaad wel uitkomen vandaag dan om 6 uur.
0: En daarom sta ik als gendarme in de studio de hele week om te zeggen... sneller, sneller, sneller. Of wacht nog even.
1: Ja.
0: Babbelt nog maar meer. Zoals nu bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: We zitten eigenlijk voor op ons schema. Maar ik kan niet wachten, want er komt een prachtig nummer aan.
1: Dat is waar.
0: Nummerke 16 dus. Hij verdubbelt in score, want hij stond op 32 vorig jaar.
1: Ja, en hij is net nog eens geweest op plaats 20.
0: Ik ga eens even spieken in mijn statistiek hier. Want hoeveel keren? Hij staat er 13 keer in. En dit is de laatste keer dat we hem tegenkomen.
1: Oh, dus zeker meezingen hier in de tent en vooral ook thuis. Zelfs als uw man naar het sport aan het kijken is.
0: Ja,
1: in dit geval maakt het niet uit. Want hier is Wiltura met Hemelsblauw.

0: Wilt u zijn hoogste notering dit jaar is Hemelsblauw op nummer 16. Steven, ik heb op de Facebookpagina van Radio Minerva heb ik zoveel mogelijk fotootjes getrokken van alle mensen die meegepresenteerd
1: hebben. Heb ik gevolgd,
0: ja, ja. Ik heb daarop gezet. En ben eens even gaan kijken wat de commentaren waren bij de foto van Steven de Lely en Kathleen Tas.
1: Oké, okay, ja, ik ben benieuwd.
0: Er is iemand, Willy van Honstee, die schrijft, tof programma, maar ik mis het Antwerps accent.
1: Ah.
0: Zou dat iets zijn om die heel die top 1000 in het Antwerps te programma te presenteren?
1: Dat gewoon natuurlijk. Dat is op zich is dat geen probleem. Hè?
0: We zitten met problemen, hè, want bijvoorbeeld Jan van Dam, dat is een uit de Limburg eigenlijk, dus die spreekt niet echt... Het fanatieke Antwerpen.
1: Nee, maar dan moeten we die misschien gewoon op cursus...
0: Op cursus sturen. Ja. En ja, er staat hier ook nog bij Steven de Lely, de slechterik uit familie Salier.
1: Het blijft mij achtervolgen, wat niet erg is, by the way. Maar ja, ja, dat is natuurlijk waar. 14 mensen heb ik vermoord, Wilfried.
0: Oké, okay. Dat is flink.
1: Dat is flink, hè? Dat is goed bezig.
0: Dat is goed, hè? Goed bezig. Zullen we nog eens naar de reacties op de website? Want die blijven maar binnenstromen. Bedankt daarvoor, trouwens. Er is hier een ex-collega van ons, Margot Wouters. Uh-huh. Margot draaide vroeger hier bij Radio Minerva. Ze woont nu in Tempse. Ze schrijft, hallo, ex-collega's van Minerva. Ik wil u een dikke proficiat toewensen... voor alweer een super top 1000. Ik heb zoveel mogelijk geluisterd afgelopen week. En als ik die mooie muziek hoor, dan kribbelt het soms toch om terug programma te komen maken. We houden u tegen, zou ik zeggen. Minerva zit nog steeds in mijn hart. En dat zal altijd zo blijven tot mijn laatste dagen. Groetjes aan iedereen en doe zo voort, gasten.
1: Mooi.
0: Hier staat ook nog een reactie van Peggy. Die hebben we al gelezen, hè? Dat is ook een vraag die elk jaar terugkomt. Peter Verkruijsen uit Calo vindt dat we een top 1000 op cd moeten zetten. Ja, dat is een klein beetje onmogelijk vanwege...
1: Veel cd's
0: veel cd's. Een box moeten we dan uitbrengen. En ja, vanwege de rechten op die muziek gaat dat niet allemaal natuurlijk.
1: Nee.
0: Goed, we gaan verder, Steven.
1: Ja, zeg, over dat volgende nummer valt iets te zeggen. Weet je dat de oorspronkelijke zangeres van het nummer...
0: Bette Midler?
1: Ja. Die wou dat eigenlijk niet zingen.
0: Waarom niet?
1: Nee, die vond dat, want dat is geschreven voor een film. En ze vond dat lied veel te lief. En te aardig.
0: Ja, want die film die gaat eigenlijk een beetje over Janis Joplin. Hè?
1: Ja, en voor haar ruige imago vond ze dat eigenlijk niet geschikt. En wou ze dat eerst niet zingen.
0: Nou, oké. Okay. Anne Christie heeft het wel gedaan.
1: Ja.
0: Een prachtige vertaling
1: Johan
0: van Johan Vermidden.
1: Mooi.
0: Hier is Anne Christie en De Roos.

0: tot laatste pingel op de piano. Ja. De Roos van Anne-Christie. Verhaal dat je er net vertelde, Steven, van artiesten die een bepaald nummer niet wouden zingen. Komt wel vaker voor in de geschiedenis.
1: Hè? Gek, hè?
0: Ja, en dan wordt dat blijkbaar toch achteraf hun allergrootste hit.
1: Ja, gek, hè?
0: Is heel dikwijls voorgevallen. Ik wil de mensen alvast sturen richting pagina 16 van hun boekje. Op pagina 16 staat weer een echte meezinger. Hij gaat weliswaar twee plaatsen achteruit in onze top 1000. Ik heb het over Eddie Wally, zegt jij, dus mijn stem is te aan te geven.
1: Eddie Wally, met jou herken ik met gesloten

0: En die Wally, jou herken ik met gesloten ogen. Iemand die wij ook bij de radio herkennen met gesloten ogen is Eddie van Dessel. De schutter bedoel ik. Ja, ik zit zo met die van Dessel
1: in
0: de kop, omdat hij vanavond niet kan
1: Wilfried,
0: komen.
1: En... luistert, ik neem het dan niet kwalijk. We maken allemaal
0: ik
1: van.
0: Ik u ook niet. Eddie, jij hebt meegedaan met de presentatie. Laten we eerst even schetsen. Ik denk dat jij een van de oudste presentators bent bij Radio Minerva.
1: Wel, het is zo dat ik heb er straks met Cindy nog over gepraat. En het blijkt dat ik de vierde oudste presentator ben. Dus er zouden nog drie voor mij zijn.
0: Dat is een jong
1: dat
0: broekje.
1: Dat is onze man van Gent.
0: Ja, dat maar.
1: En dan komt ook nog Maria, die is ook nog iets ouder.
0: Oké, en Julia.
1: Julia is een half jaar jonger dan ik.
0: Ah, okay.
1: En de Omer Bram.
0: Die is ook.
1: Dat zijn dus drie die ouder zijn dan ik. En dan kom ik op de vierde plaats. Dus ik val net naast het brons.
0: Ja. Net naast het podium.
2: Oh, ja, dit is...
0: Zeg, je hebt meegedaan.
1: Ja.
0: Hoe vond je dat om sowieso uit je comfortzone getrokken te worden?
1: Het is namelijk zo, ik werd dan zin, en dat ben ik, daar kan ik niet buiten, een van de ouderen die dat toen gedaan hebben. En het was een klein beetje uit mijn persoonlijke comfortzone.
0: Ja.
1: En ik heb, dat weet u zelf ook, er een klein beetje problemen gehad. Maar al wel, moet ik eerlijk zijn, Wilfried, je hebt dat schitterend kunnen oplossen. En we zijn het doorgeraakt.
0: Ja, zeker.
1: Het is
0: vast.
1: En nog,
0: wat ik wel bewonder in de oudere generatie presentators, want ik zit daar dan net onder. Wat zit er nu te lachen?
2: Niets. Ik zeg niks.
0: Dat is dat jullie wel mee zijn met die techniek allemaal.
1: Ja, ik probeer in grote mate van het mogelijk een beetje bij te blijven. Maar om echt up-to-date te zijn...
0: Ja, het gaat snel, hè?
1: Dat gaat een beetje te snel voor mij.
0: Het gaat heel snel.
1: En ik loop ook wat dat betreft dan een klein beetje achter. Maar ik tracht toch zoveel mogelijk het nodige mee te nemen en dat te blijven doen.
0: Dan komen we tot de kern van de zaak. Wat vinden van een top 1000 qua muziek?
1: Wel, het is een duizendtal waar ik van bewonder... Daar hebben dus bijzonder veel luisteraars op gereageerd. Dat mogen we niet vergeten. Daarvoor alle dank aan iedereen daarop medegewerkt heeft. En ik vind de meeste platen die we gehoord hebben, zijn platen die echt in mijn gading vallen.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, er zijn er niet zoveel bij waar ik van zeg oké, maar dat is een persoonlijke mening. En ik ben nogal tamelijk open voor de meeste genres en de meeste zangers, zangeressen, formaties. Dus dat is voor mij normaal niet het meeste probleem.
0: En je kunt het nogal goed uitleggen, vind ik. We gaan door met nummer 13.
1: Ja.
0: Komt van 10, gaat 3 plaatsen achteruit.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n klassieker die wij heel vaak draaien hier bij ons.
1: Ja.
0: Hier zijn The Righteous Brothers en Unchained Melody.
1: Manneke, je weet wat je moet draaien. Dat is toevallig de plaat waar ik met mijn echtgenoten op getrouwd zijn.
0: Hoe
1: kunt je het weten?
0: Pak ze bij haar gilet.
1: Dat gaan we doen.
0: Eddie, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: En de Neddy Din heeft de daad bij het woord genomen.
1: Ja.
0: De Righteous Brothers waren dat. De laatste voor het laatste uur van de top 1000.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Steven, bedankt om langs te komen.
1: Met grachten, met grachten.
0: En ja, tot volgend jaar, zeg.
1: Ja, tot volgend jaar. En ik blijf natuurlijk hier nog meeluisteren totdat die één valt straks. Hè.
0: Ja, zeg eens mijn compagnon de Roet.
1: Ik zal hem eens gaan schudden.
0: Probeer hem wakker te krijgen.
1: Ja, ik ga hem even
0: dood op, hè, die jongen.
1: Ja, ja.
0: Wij zijn er terug naar reclame en gesproken dagblad. Blijf bij de radio.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende

0: De week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in die zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
1: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
0: En sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Rinui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
2: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
3: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
2: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
4: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
3: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
5: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
6: Zeg, Josphine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha, Minerva.
11: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.

0: Ze gaan van 18 naar 12, de Platters met Only You uit 1956. En mijn compagnon de route voor het laatste uur is er ondertussen bijgekomen. Dag Danny.
1: Dag Wilfried, goedemiddag.
0: Gaat het nog een beetje,
1: nee,
0: jongen?
1: Het gaat echt niet meer.
0: We gaan dat even verduidelijken. Hè. Je zegt gaan draaien van de nacht of
1: ja,
0: zoiets.
1: Ja? Ja, ik heb in Venduinen gezeten. Ik heb daar een heel groot feest moeten spelen. Het was 2:30 vannacht dat ik gedaan had. En
0: dan nog inpakken.
1: Inpakken en dan nog naar huis rijden. En dan vanmorgen ja, was ik hier
0: om 8 uur.
1: Om 8 uur al terug voor de top 1000.
0: En daar was hem, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik moet dat echt zeggen, ik kan dat niet, wat jij doet. Ja. Dat kan ik niet.
1: Het is ondertussen ook 40 jaar dat ik DJ ben, dus ja. Dan is dat een gewoonte, hè?
0: Man.
1: Ja.
0: Echt respect, jong. Dus te stopen dat er niet veel trage nummers komen, want anders zal ik u moeten wakker schudden.
1: Ja, als ik die lijst hier zie, dan zijn het allemaal trage nummers.
0: Ja. Goed, we zijn in ieder geval toegekomen aan nummer 11.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, wat moet ik erover vertellen? Het is een plaats die eigenlijk het meest wordt aangevraagd op trouwfeesten.
0: Huwelijk, hè?
1: Ja. En eigenlijk vraag ik me af of dat het nu nog wel wordt gevraagd door de jeugd. Want het is een plaats eigenlijk uit de jaren 70.
0: Ja, hè? Maar ik denk toch dat blijft. Hè?
1: Ja?
0: Ja. Hier is hem. Hij staat trouwens op pagina 30.
1: Ah ja. De nummer 11 uit onze top 1000.

0: Peter Maffay. En doe, Danny, dat moet je doen. Je moet zo'n hit schrijven. En dan moet je nooit niet meer gaan draaien.
1: Ja, dat zou gedacht zijn. Hè? Dat zou de moeite waard zijn om de mensen te aanmoedigen. Om te zeggen, donderdagavond, ik speel mijn eigen plaatje. Ja, dat zou een goed idee zijn.
0: Ja, Danny, omdat je er net aan het vertellen was dat je zo nogal moe was.
1: Ja.
0: En dat je af en toe ingedommeld bent in de loop van de namiddag.
1: Ja, ik had gelukkig een pot mosselen gekregen. Van zinnige... En dan heb ik met jullie wakker houden. Ja.
0: Oké, maar we zullen even een overzichtje draaien. Dan kunnen we terug een beetje bijscholen.
1: Oké.

0: Ah, wat mooi, wat mooi.
1: Ja, Danny, nu zijn we aan de kleppers, hè?
2: Ja, we zijn aan de
1: nummer kleppers. 10 was dat.
2: Ja.
1: Van 26 vorig jaar naar 10, Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Danny, er stonden in de top 1000 6 nummers die blijven staan zijn op dezelfde plek als vorig jaar.
0: Hoe kan dat nu?
1: Ja, ja, dat kan, hè?
0: Dat kan, ja.
1: Ja, ja, dat, ja, ja, kan, hè? Dat en wel. Het volgende is er eigenlijk eentje van.
0: Ja.
1: Brenda Lee is blijven staan op nummer 9. Jullie kunnen meezingen als je het bladje open doet op pagina 12.
0: Goed meezingen, hè? Come on, hè?

0: Ja. I'm sorry van Brenda Lee.
1: Ja, vooral stationaire... de oh, van die tafel daar was goed, hè?
0: Ja, ja. Zonder dat we daar geen micro kunnen opzetten. Ja, hè? Dat ze dat thuis kunnen horen, hoe dat ermee wordt gezongen. Brenda Lee, dus stationair op nummer 9. Een nummer uit 1960.
1: Van 7 naar 8 gaat dat een laatste Nederlandstalige nummer.
0: Ja.
1: Ik zeg niet Vlaamstalig, Nederlandstalige nummer.
0: Nederlandstalige.
1: Uit de top 40 en... een cover eigenlijk, een Nederlandse vertaling. Hier is Wim Sonneveld en het dorp op pagina 40 vind je.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: Wim Sonneveld en Het Dorp. Een van de mooiste liederen vind ik het eigenlijk.
1: Ja,
0: ja, ik vind dat wel prachtig. Okay, ja, ja. Ja. Mag er zijn.
1: Het mag er zijn, oké. Okay. We gaan nu naar het Franse chanson met meneer Alain Barrière.
0: Dat is ook zo weer een waar je schoeken de puit halen.
1: Ene steen, kaak tegen kaak in het licht uit.
0: Hier gaat het.

0: Wim Sonneveld een plaatsje terug, Alain Barrière ook een plaatsje terug. En deze man die moet zelfs 4 plaatsjes terug. En gelukkig heb ik de ideale man om dat aan te kondigen.
1: Ja, eigenlijk moet ik een beetje reclame maken voor aanstaande donderdag. Lieve mensen, vooral diegenen die onze laatste Swing & Jive willen meemaken hier in onze feesttent van Radio Minerva. Als je dan deze draait, dan staat een bak gewoon vol. Wilfried, Barry White!

0: Barry White op nummer 6 dit jaar. Vorig jaar stond hij nog op nummer 2.
1: Ja, zonde. Zonde.
0: Ja, het kan gebeuren. Zo is het leven. Ja. Het volgende nummer, Frank Sinatra, staat trouwens 13 keer in de top 1000.
1: Ja.
0: Ik weet niet of de mensen het bijgehouden hebben. Maar dit is nog niet de laatste keer dat we hem horen. Hij komt wel de top 10 binnen. Vorig jaar stond hij nog op nummer 14. En nu stijgt hij naar nummer 5. Dat is zo'n nummer dat ze hier bij Minerva ontdekt hebben.
1: Ja, het is een wonderbaarlijk nummer. Deze You and Me is eigenlijk de plaats waar ik Katja heb leren kennen.
0: Oké. De rest van de details moet ik niet weten.
1: Oké.

0: Ja, het was toch een...
1: Was mooi, hè? Was
0: echt,
1: mooi.
0: Ja, dat is... Allee, ik heb dat leren kennen via onze pa, hè. Die had heel veel van die platen, hè.
1: Ja, ik vond dat geweldige muziek.
2: You and me, we veranderen dit al van 14 naar 5 in onze top 1000. En nu willen we allemaal
0: van
2: u zingen.
0: Ja, iedereen van zijn stoel, iedereen zingt. Ze moeten dat aan de overkant kunnen horen. Want dit nummer moet iedereen kennen.
2: Ja, van 3 naar 4, onze eigen Antwerpse strijntjes. Met Aad Werven.

0: We zijn er bijna door, Wilfried. We zijn
1: de eindmeet is in zicht. Van 5 naar 3 gaat hij 2 plaatsen omhoog. Dat is toch ook wel eens een kans hebben om 1 te eindigen, denk ik.
0: Ja,
1: wie weet. In Dreams en Roy Orbison. We hebben er nog 2 te gaan, Danny.
0: Ja.
1: Als we de 2 spelen, weet iedereen wie de 1 is natuurlijk.
0: Is,
1: omdat die nog niet gepasseerd is. Dus we gaan ze gewoon alle 2 na elkaar spelen.
0: Okay.
1: En ik zeg alleen wat er op nummer 2 staat.
0: Ja.
1: Of wat ga jij het zeggen?
0: Op nummer 2, The Voice, All Blue Eyes, Frank Sinatra. Van 4 naar 2 met deze My Way.

0: Ook dit jaar hebben jullie hem weer op nummer 1 gestemd. Look Around and You'll Find Me There van Al Martino. 2 was Frank Sinatra en My Way. Ja. Tot zover de 9e editie van de Radio Minerva Top 1000. En hoewel iedereen mij de loftrompet toespeelt, wil ik toch nog eens even benadrukken dat dit een groepswerk is. Zonder de presentators Karin, Hubert Frank, Frankie, Peter Perceval, Danny van Tichelen, Jan van Dam, Steven de Lely, Kathleen Das, Eddie de Schutteren, Jan de Palmenere, Patrick, Mark Uitenhoven, Willem van Walem, Ronnie Meijs, Sarah, Joseph Fons, zou dit onbegonnen werk zijn. Bedankt allemaal dat ik jullie een paar uurtjes uit jullie comfortzone heb mogen halen. Geen top 1000 ook zonder onze telefonisten Rosina, Monique, Maria Elvis, Gerda, Agnes, Claudia, Elke, Annie, Ritje en Thomas. Ze waren er elke dag om jullie reacties, commentaren en gokjes te noteren. En ook onze technische ploeg die altijd voor me klaar stond. Patrick, Frank en Gunther, jullie zijn zeker een onmisbare schakel in de top 1000 machine. Ook een woordje van dank voor onze voorzitter Cindy, voor het faciliteren van alles. Haar vader verklaarde me indertijd gek toen ik met het idee afkwam, maar ze heeft me al in niet mis te verstaande taal laten weten dat er volgend jaar een 10e editie moet komen. En ik wil graag toch nog even stilstaan bij enkele vrienden die dit jaar helaas een geldige reden hadden om niet mee te doen. Yves van Sinaai, Richard Kools en Lou van Put, we hebben jullie gemist. En ik draag deze top 1000 aan jullie op. En als laatste wil ik jullie bedanken. Al die luisteraars die gestemd hebben, geluisterd en gereageerd hebben. En die hier vanmiddag mee zijn komen vieren. Zonder jullie zou het echt een saaie boel geweest zijn. Tot de volgende keer.
1: En mag ik dan ook nog even, een applaus voor de Wilfried, dames en heren. Ja, hij was de drijvende ziel. Hij heeft het allemaal klaargespeeld. Wilfried, dankjewel.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
1: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat Prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
7: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
6: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde rit.

0: Het zegen in de Renoui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
1: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen. En iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
0: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel.

Goedenavond, beste vrienden. En natuurlijk ook niet te vergeten, vriendinnen. Het is weer zondagavond, even over 18 uur. En u luistert nog steeds naar Radio Minerva. Vanop Sint-Anneke Linkeroever zijn de uitzendingen. Maar vandaag ben ik ingeblikt. Ik zit op de computer. Ik heb het vorige week laten weten. We kunnen helaas 3 weken niet komen wegens andere activiteiten. Maar ik zal zorgen voor goede, gevarieerde muziek de komende 2 uurtjes lang. En dat allemaal in een samenstelling en de presentatie van ondergetekende Eddy van Dessel. Dus niet bellen, mensen, niet bellen. Er is niemand niet aanwezig. En ook niet proberen om via Facebook, WhatsApp of andere social media iets aan te vragen, want we gaan het niet kunnen lezen. Nee. Wat heb ik vandaag allemaal meegenomen in mijn platenkoffertje? We gaan beginnen met Robert Pater. Doe met me wat je wil. En dan gaan we een paar popcorn oldies op jullie loslaten. Zijn de Robert Knight en Dance Only With Me. Dan gaan we verder met de Blues Brothers, You're The One I Need. We gaan ook nog een beetje varen met de Love Boat. De Mavericks, die passeren ook de revue met de nummer uit 2017, Ride With Me. Dan hebben we ook nog Malcolm Roberts bij, Leslie, Pepino DiCaprio en ga zo maar verder. Dus reden genoeg om te blijven luisteren de komende 2 uurtjes lang. We gaan er meteen aan beginnen. Hier is Robert Pater. Doe met me wat je wil. Goedenavond allemaal.

Robert Pater had de eer om ons programma te openen en dat deed hij heel goed met het nummer Doe met me wat je wil. De popcornliefhebbers die moeten nu goed luisteren, want we krijgen nu twee nummertjes na elkaar in de popcornstijl. We gaan luisteren naar Robert Knight, Dance Only With Me, gevolgd door de Blues Brothers en You're the One I Need.

Helemaal tot het einde, de Love Boat. Niet in een versie van Jacques Rémaux, dat ik deze versie opgezet had. Maar nee, Van der Sekke. We gingen later in de tijd. We gingen naar 1978. En toen was dit een grote hit van een zekere Jack Jones, deze Love Boat. En daarvoor hadden we de Blues Brothers, You're the One I Need. En dan nog de Robert Knight en Dance Only With Me. We gaan nu eventjes kijken. We gaan terug naar Nederland. En daar vinden we inderdaad Robert Wagner. En die is gekend van Kali en Blauwe Ogen. Maar hij heeft ook een heel mooi nummer gemaakt, speciaal voor de vaders. En die heeft als titel Daar zijn vaders voor. En daar gaan we nu een keer naar luisteren.

Ja, en dat was hem dus, hè. Robert Wagner en Daar zijn vaders voor. We gaan het terug een beetje rustig aan doen hier bij Radio Minerva. En daar gaat Malcolm Robert voor zorgen met zijn grote hit Love Is All. En dan gaan we ook nog eventjes op de Italiaanse tour met Peppino, Di Capri en Roberta.

Ja, Peppino Di Capri, een Italiaanse zanger die nog altijd achter zijn Roberta aan het zoeken is. Hè. Het is zondag, het is het eerste uur van ons programma Music Maestro. Please, het wordt nog eens hoog tijd dat we een walske gaan opzetten voor jullie. En daar gaat Lindsay voor zorgen. Ze brengt voor jullie Bella Romantica. En dan gaan we de Bongo Bongo song op jullie loslaten van Renzo Arbore. Bongo Bongo, maar eerst van links naar rechts met Lindsay.

Ondertussen is hij al 89 jaar geboren op 24 juni 1937. Deze Lorenzo Giovanni Renzo Arbore. En dat is een Italiaanse televisiepresentator, zanger, acteur en filmregisseur. Zo, dan weet je dat ook wel. Hè? En onze Renzo die heeft ook een liedje gemaakt destijds. En het was deze, de Bongo Bongo Song. We gaan verder met The Cats en het onvergetelijke Lia. En dan gaan we Semino Rossi ook nog eens aan het woord laten met zijn mooi liedje. Jij was het mooiste meisje.

Cimino Rossi, eigenlijk is hij van geboorte van Argentinië, want hij is van Argentijnse afkomst. Maar hij is ondertussen, heeft hij zijn huisje gevonden in Tirol en is ook bekend als Oostenrijkse schlagerzanger. Deze Cimino Rossi, ondertussen ook al 64 jaartjes. Jij was het mooiste meisje. We gaan verder met Costa Cordalis, een nummertje dat iedereen weer kan meezingen. De titel is heel gemakkelijk. Het gaat over Anita. MUZIEK

Moet ik jullie nog vertellen wat de titel was van dit nummer? Nee, of wel? Het was heel gemakkelijk. Het was allemaal te doen om Anita. En het was muziek gebracht door Costa Cordalis. Voor de mensen die er net moesten bijkomen, van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons semi-non-stop programma vandaag. Music Maestro Please met Eddy van Dissel. Geen verzoekjes vandaag, ook niet volgende week en ook niet de week naar achter, want we zijn helaas niet aanwezig wegens andere activiteiten. Hetgeen je moet doen is gewoon blijven luisteren naar deze geweldige radio. Wij gaan proberen te zorgen voor u een leuke zondagavond te bezorgen met goede muziek, zoals onder andere deze. Franske Bauer, jouw hart is als chocolade.

En dat was hem dus, Herman Dardijnen, Frans Bauer. En jouw hart is als chocolade. We gaan het terug even rustig aan doen hier op de zondagavond. En daar gaat Billy Paul voor zorgen met zijn onvergetelijke Me and Mrs. Jones. MUZIEK

Mooi nummer, gebracht door Billy Paul, Me and Mrs. Jones. En we naderen stilletjes aan, maar zeker het einde van ons eerste gedeelte van ons speciaal programma vandaag. Music Maestro Please, semi non-stop in een presentatie van ondergetekende Eddie van Dessel. We gaan nog eens een keertje naar Duitsland met deze presentator-zanger Andy Borg. En hij brengt voor jullie het geweldige Adios Amor. En dan gaan we rustige instrumentale muziek op jullie loslaten. Maar geen paniek, niet getreurd. Na de piepjes van 7 ben ik weer terug met het tweede gedeelte van ons programma. Tot straks.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 7 uur.
4: Goeie avond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Molens van het departement Zorg.
6: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
5: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel dan weer overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop.

0: maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
1: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel. Heerlijk.
2: Inderdaad, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met ondergetekende Eddy van Dessel. Mocht u net bijkomen, dan heet ik u van harte welkom in ons tweede gedeelte. En ook zoals ons vorige uurtje moet je niet bellen of verzoekjes indienen via de social media, want we zijn niet aanwezig. Nee, het is een opgenomen programma. Al wat je moet doen is gewoon blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. En ik zorg wel voor de juiste sfeer met aangepaste muziek, zoals anderen. Wat heb ik allemaal klaarstaan? Paul Anka, Catharina Valente, Jay and the Americans, Grant and Forsyth, Bart Kael, Barbara Dex, Elvis Presley, Patsy Cline, Chuck Berry, Volumia, Cliff Richard en ga zo maar door. Dus we gaan er meteen in vliegen met Paul Anka, Love Me Warm en Tender. En dan gaan we luisteren naar Catharina Valente. Goed zo, we gaan eraan beginnen.

Spiel noch einmal für mich Habanero, dat zong Katharina Valente. En we begonnen ons programma met Paul Anka en Love Me Warm en Tender. We gaan nu luisteren naar Jay and the Americans, Cara Mia. Dan hebben we een medley klaarstaan, een Grant en Forsythe, die gaan dat voor jullie brengen. En dan gaan we eventjes luisteren naar Bart Kajal. Dat is lang geleden dat ik die nog gedraaid heb in mijn programma. En ik heb Bart Kajal bij met het liedje Heb je een vuurtje voor mij? Maar zoals gezegd gaan we eerst luisteren naar Jay and the Americans, Cara Mia, My.

Ziezo, dat waren er drie achter elkaar. Hè. U hoorde Bart Kael en Heb je een vuurtje voor mij? En daarvoor hadden we een mooie country medley gebracht door Grant en Forsythe. En we begonnen inderdaad met Jay and the Americans. De volgende, dat is ook eentje uit eigen landje. Ik heb het over Barbara Dix. En ik ben zeker dat het een heel mooi nummer is dat jullie allemaal zullen waarderen of appreciëren. Ik heb het over iemand als jij. Dan gaan we het tempo een klein beetje, nou een klein beetje zou ik niet zeggen, we gaan het tempo een stevig verhogen. En dat gaan we samen doen met The King, Elvis Presley en Jailhouse Rock. Maar eerst gaan we luisteren naar Barbara Dex, Iemand als jij. Een heel mooi nummer. MUZIEK

Helemaal tot het einde uit de gelijknamige film Jailhouse Rock. Dit was natuurlijk Elvis Presley, the king of rock and roll. En na de inspanning komt zoals altijd bij Van Dessel de ontspanning. En daar gaat Patsy Cline voor zorgen. Want zij brengt nu voor jullie het geweldige mooie She's Got You.

En heb je het nummer nog een keer gekend? Inderdaad, het was afscheid van de formatie Volumia, die vooral in de jaren 90 en begin 2000 heel actief waren met als leadzanger Xander de Buissonnier. En het was degene die aan het horen zingen was. Dan hebben we ervoor nog eventjes Patsy Cline en She's Got You. We gaan het tempo weer een klein beetje, nog niet te snel, een klein beetje versnellen. En dat gaan we samen doen met Cliff Richard. En hij brengt voor jullie Living Doll. En als we dan toch aan het gaan zijn, wel, dan gaan we het tempo gewoon 180 graden naar boven doen. Want dan gaan we met Chuck Berry een goede rock'n'roll kunnen dansen op het enige en echte Johnny B. Goode. Maar zoals gezegd, eerst luisteren we naar Cliff Richard en zijn Living Doll.

Ook weer onvergetelijke muziek, hè. En daar was Chuck Berry verantwoordelijk voor met deze Johnny B. Good. Een goeie stevige rock'n'roll. Het kan nooit geen kwaad op de zondagavond. We gaan eventjes naar Will Andy luisteren. En hij heeft het over een zekere Marie.

Eigenlijk wel een grappige titel, hè, want hij zingt in het Engels deze Will Andy. De titel is gewoon Mary Do Open. En Do is D-O geschreven, niet D-O-E. Mary Do Open, Will Andy. Ja, goeie muziekje. Winston Francis, die gaat ook goeie muziek brengen. Blue Moon, ook weer een hele rustige.

Dat was de versie van Winston Francis en de titel was natuurlijk Blue Moon. We gaan eens twee artiesten op u loslaten. Een artiest uit Nederland en een artiest uit Vlaanderen. Ik heb het over Lauralien, samenwerking met Frans Bauer. En ze brengen speciaal voor jullie aan de andere kant daar van de radio het nummer Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Ja.

0: Ja, dat krijg je dus, hè, als je de slagerkoning en de slagerkoningin tezamen op plaats zet. Hè. En dan krijg je dit nummertje. Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Dat was natuurlijk Lauralien, samenwerking met Frans Bauer uit Nederland. Even kijken. Ja, ik heb nog een kleine 10 minuten te gaan, denk ik, volgens mijn computerklokje. Dus zeker nog 1-2 vocalen heb je van mij nog te goed. En eentje ervan, wel, dat is de deze.
1: Make it mine. Make it mine.

Dat waren de stemmetjes van de Four Aces met de Three Coins in the Fountain single, inderdaad. Ik heb eventjes gekeken op mijn playlists van de voorbije weken en ik heb gemerkt dat ik dit nummertje niet meer gedraaid heb sinds weken, zelfs maanden. Dus ik dacht bij mezelf, vandaag ga ik de verandering inbrengen. Ik heb het over Mama's Jasje. Weet je wel, met de Peter, als de dag van toen, wel, dat ga ik nu starten.

0: Want toe, dat zong mama's jasje. Onze laatste vocale, die is geprogrammeerd. En ik ga meteen afscheid nemen, want ik denk dat ik geen tijd meer zal hebben tot na dit nummertje. Bedankt om te luisteren. Volgende week ben ik er terug, maar dan weer nog altijd ene keer op band. Dus man, gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. En het laatste nummertje, die eer is voor Barbra Streisand. Radio Minerva.
1: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Monus van het departement Zorg.
4: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte Spitz met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. En in ons voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselen zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bikske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Ik ben heel content. Almartena op dierste pluts. Ja, dat is een gevestigde waarde. Hè. Nou, pas op, ik ben content, maar ik maak me zorgen. Want als je de reacties op de top 1000 leest, zowel letterlijk als tussen de regels, blijkt dat dat heel verslavend is. Luistert, als dat op de verkeerde bureau in Brussel komt, dan hebben wij een klacht aan ons benen. Maar ze wezen verwittigd daar in Brussel. Hè. We roepen al ons getuigen op en we gaan naar de rechtbank. Misschien niet een rechtbank waar wij binnen kunnen. Ja, als ze op de nazel twee verdiepen bij zitten, dan kunnen we allemaal met de bus naar daar. We gaan ons niet laten doen, hè. De crunchy granola suite.

De crunchy granola suite van Percy Faith. Ja, de poppetrij zal content zijn. De voetbal interesseert me niet en de top 1000 is gedaan, dus die gaan er wat meer aandacht krijgen. Zeg eens meisje van Paul Savers.

Zeg eens, meisje van Paul Severs. Amai, dat was hier nogal een misrekening. Vijf na de zessen, denk die een top 1000 is gedaan. Ik zeg, poepe Jolleke, zetten we in de zetel, we gaan er een gezellige avond van maken. Deur gezicht zakte tot langere schoonzalen en die begonnen eerst te zingen, zeg. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Kroket, daar zat ik.

Calypso en Drum van Tony Christie. Er zijn veel zangers die advies willen geven om uw liefdesleven in vuur en vlam te zetten. Ja, rum zou ik nou niet geven. Nee, want ofwel stonden ze op hun kop, beginnen ze zotte keuren te verkopen, of ze vallen gewoon een blok in slaap. Nee, zet gewoon een schoon romantisch muzieksgroep. Amore, Amore van David Hasselhoff. Dan blijven ze met hun kop in de wolken en hun voeten op de grond.

Amore, amore van David Hasselhoff. Lieve meisjes, sterke jongens. Tijd voor de test van de luidsprekertjes. You win again van de Bee Gees.

Going Again van de Bee Gees. Pas op, in alle eerlijkheid, die een top 1000 was voor mij een fiasco. Ja, ik had een stembrief opgestuurd met een postduif voor Eloise van Gerard Joling op die eerste plus te zetten. Volgens mij is die duif verkeerd gevlogen of zijn ze dat stembiljet in een of andere stemronde verloren.

Mamma Maria van Ricky e Poveri. Je zou vermengde roepenmode ropen. Heb je dat weerbericht gelezen? September en oktober 30 graden. Dan hoor ik naar Niglo in Lapland. Oh, me, oh, my, goodbye.

Santa Lucia by Night van de George Baker Selection. Ja, dat is fantastisch, hè. Zo'n romantisch dorpje, terrasje, een cocktail in de wand, een witte duif op een reling, of in de zetel, net van aan. Una paloma blanca van Demis Roussos.

Una paloma blanca van Demis Roussos. Wij Belgen, wij dwingen toch respect af op de wereld bollen. Allee, pak nou ons wapenschild. Eendracht maakt macht. Ze kopiëren het godverdaar zonder auteursrechten te betalen. Je gelooft me niet, allee, hier. Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together we are strong. Waar hebben die dat gold denkt?

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: The land of make-believe van Bucks Fizz. Ik heb nog eens gehoorleken La Golondrina van het Romantic Dreams Orchestra. En dan gaan we samen naar het nieuws luisteren. Kwisten van den Bol wat op te fleuren. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enigste doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9-9. Cercle is gedeeld 12e. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
3: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers. Dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
2: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. En op het EK turnen in Kroatië zijn de Belgische mannen 7e geworden in de teamfinale. Ons land verzamelde 235,528 punten. Dat waren bijna 11 punten minder dan de nieuwe Europese kampioen Groot-Brittannië. Het was de eerste keer dat ons land zich kon plaatsen voor de finale op het EK. In oktober is er het WK. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop met maxima tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselen zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Viva España en Dolores door het orkest van James Last. Ja, dat is Spaans bloed, maar het kookt nog niet, hè. En volgens mij zijn er nog niet al wat gefeest. Dan gaan we nog een tandje bijsteken. De megamix van Roy Orbison.

Een megamix van Roy Orbison. Dat Ilie het weer, dat is wel plezant, maar dat is natuurlijk je nadeel. Hè? Ja, het gras en de bloemetjes. Hè. België, hè, dat precies een grote rosse beurt na. Asfaltbloemen sterven jong van Roy Black.

Asfaltbloemen sterven jong van rooiblek. Dan mogen ze hem alles afpakken, maar mijn dromen, daar moeten ze mee een pikkel aan afblijven. Laisse-moi rêver van Daniel Gérard.

Alicia van Richard Kleiderman. Als je dat tegen een dame zegt, ik zou gern hebben dat je met mij meegaat. Dat komt niet goed over. Dat is een beetje vulgair. Lichtjes crimineel getint. Dan moet je dat in het Spaans zeggen. Quiero que tú me acompañes, mujer. Gelijk Julio Iglesias. Dan vallen ze, vooral, en ze smelten gelijk een crème glace.

Toe van Umberto Tozzi, dat is exotische muziek, hè? Na een beetje historische muziek, The Rivers of Babylon van Boney M.

Rivers of Babylon van Boney M. Zo'n historisch getinte platen dat doen maar terugdenken om een vuurig leven. Ja, dat was in Paradise. En ik was een fruitboer. Ik verkocht appelen. The Paradise We've Made van Schatteman en Couvreur.

Lass die Träume nie verloren gehen van Karel Gott en Monica Martin. Als je niet meer kunt dromen, geloof me, dan ga je verloren voelen. Frans Bauer.

Verloren van Frans Bauer. Nou ga ik een wens doen voor al de luisteraars. Ik wens dat je morgen vroeg opstaat, dat je de morgen van je leven hebt. Morning of my life van Vera Lynn.

0: New World in the Morning van Roger Whittaker. Dat zou nogal wat zijn. En je zo 's morgens wakker wordt, de zon schijnt, alles is koek en ei, iedereen komt overeen. Enfin, de mens mag blijven dromen. Hè. In Dreams van René Vroeger om af te sluiten. Intussen, lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes through my room every night, and just a sprinkle stardust and to whisper

0: In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
1: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers, dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
0: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Ja, iedereen van harte welkom voor onze platenkast Late Night. Onze opener, ja, Frank Evans met Lonely Town, ook bekend als Frank Ashton. Onze eerste dame in de rij is, ze was pas 14 toen ze dit nummertje wereldwijd maakte. Een wereldhit, 1961 was dat met Helen Shapiro, Walking Back to Happiness.

Deze komt uit 1972, Gilbert O'Sullivan, Oh Wackadoo Wackaday. En I Love You So, ja, bekend van Don McLean, uitgebracht in 1970, Perry Como in 1973 en natuurlijk ook nog gecoverd door Elvis Presley. Vandaag de versie van Glen Campbell.

Young Love in de versie van Frankie Avalon. Love Me Please, Love Me Please, dat was origineel gezongen door Michel Polnareff. En Paul Mouriat brengt deze versie.

Leo Sayer in 1980, More Than I Can Say. We gaan naar Dr. Hook met When You're In Love With A Beautiful Woman. Het is geschreven in 78, maar het is pas op een singeltje gezet, in 79 blijkbaar. En het kreeg gelijk in de UK de eerste plaats. Dr. Hook.

Shame, Shame, Shame van 1974 van Shirley & Company. En het is zowat de vroege hits van de populaire disco-rolf in de jaren 70. Eentje van Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You.

overbekend van de Carpenters in 1971. Maar dit was de versie van Vince Hill, For All We Know. En dan hadden we ook nog Percy Faith in his orchestra met Something Stupid. We gaan naar 71 met Anne Murray, I'll Never Fall In Love Again. Ja, dat komt van de songwriters Burt Bacharach en David Hall.

Gebaseerd op de hit van Robertino Loretti, Amore Scusami, My Love, Forgive Me, met Nancy Wilson, uitgebracht in 65. Try a Little Tenderness, overbekend van Otis Redding, maar ik heb daar een orkestrale uitvoering van gevonden van André Kostanelets, een Poolse-Amerikaanse dirigent.

Een van de vele iconische wereldhits van de Bee Gees. Barry Gibb die deed het nog eens over in 21 met Keith Urban. I've got a message to you. We gaan stilletjes richting 11 uur en dat doen we met Billy Joe Rowell, The Greatest Love.

0: donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt. Hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kende het slachtoffer en de dader elkaar. En in Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat meldden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden. Give the best you got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
1: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

Deel 2, platenkast, zondageditie. We gaan richting 12 uur gaan, maar we hebben nog een heel deel plaatjes voor jullie geselecteerd. En deze versie van Groovin, ja, er zijn er wel enkele, die komt van Fatburger. En de originele natuurlijk van de Young Rascals, dat ze uitbrachten in 1967.

Jim Pitney, hè? Herkenbare stem. I Gonna Be Strong uit 64. En het volgende nummer is geschreven door het songwriter duo Les Reed en Barry Mason. Tom Jones, I'm Coming Home.

De Searchers in 64 hadden er een gigantische hit mee, maar dit was de originele opname van 63 met Jackie DeShannon, Needles en Pin. Breaking Up is Hard to Do, Didi Charlie.

and I lift her. Again. Once more.